omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

5FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien. Dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangiften uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien. Dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.
2: Let's go.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp Opheusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden... en een zwakke, aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Win aanstaande vrijdag tussen 9 en 11 bij Club 1068. Tickets voor de Edwin Evers Band in de Veluhal in Barneveld. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs nog een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En van Amnesty moet het hele Amerikaanse immigratiesysteem op de schop. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. B werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. En de politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke, aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
4: Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwever.nl.
5: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 74 3802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl. Of bezoek onze showroom Marconiweg in Nunspeet.
6: Restaurant Joris, het gezelligste familierestaurant in Nunspeet. Kom genieten van onze uitgebreide menukaart en ons heerlijke terras. Terwijl de kinderen zich vermaken in de speelkamer, komt u helemaal tot rust. Kom je met de auto of elektrische fiets? Er is voldoende parkeergelegenheid en oplaadpunten voor uw fiets. Kom langs en ervaar het zelf. Restaurant Joris in Nunspeet, slechts 100 meter van het station, is echt genieten voor het hele gezin.
7: Computerservice Mensink heeft al meer dan 20 jaar ervaring met het bouwen, repareren en installeren van personal computers en randapparatuur. Daarnaast is Mensink gespecialiseerd in de aanleg, configuratie en beveiliging van glasvezel en draadloze netwerken. In de winkel aan de Laan 53 in Nunspeet kunt u terecht voor deskundig advies. U bent welkom van dinsdag tot en met vrijdag van 14:30 tot 17:30 en op vrijdag tijdens koopavond van 19:00 tot 21:00. Zaterdag is Mensink geopend van 10:00 tot 3:00. Kijk ook op computerservicemensink.nl.
8: Stem af op Radio Nunspeet, de stem van de Veluwe. 24 uur per dag, 7 dagen per week ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws, regionale gebeurtenissen en geniet je van een gevarieerde muziekmix. Luister via DAB+ kanaal 11A, 105.9 FM

0: providers in de regio via glasvezel. Waar je ook bent, Radio Nunspeet brengt het beste van de Veluwe altijd dichtbij. Blijf verbonden met jouw regio en tune in op Radio Nunspeet.
1: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

En dat waren ze met z'n drietjes. The Pearls and Who You Came, You Saw and You Conquered of a Loving Me. En daarvoor hadden we de knuffelplaat voor deze vrijdag de 25e september. De kleine grote liefde. En verantwoordelijk voor die knuffelplaat Tino Novelli. Het is inmiddels 7:12. Goedemorgen, heel hartelijk welkom bij de vrijdagaflevering van de Veluwe Staat Op. Oftewel het ochtendprogramma tussen 7 en 9 hier bij Radio Nunspeet. Ja, de Veluwe Staat Op, de vrijdageditie. Zijn ook mensen die noemen het de weekendeditie. Nou, ik noem het altijd de koffieapparaat schoonmaakeditie. Want op vrijdag dan moet de koffiemachine gereinigd worden. En voor diegenen die 2 weken geleden ook geluisterd hebben naar de Veluwe Staat Op. Ja, ik stond toen na het reinigen van de machine met natte voeten. Er was ook nog een of ander automatisch spoelprogramma waar ik geen rekening mee gehouden had. Nou, aldoende leert men. Dus wat dat betreft, ik zit hier nu gewoon achter de microfoon en achter de mengtafel met droge voeten. Dat even ter geruststelling van mensen die zich daar misschien zorgen over mochten maken. Goedemorgen, wat gaan we dus bij de Veluwe Start-up vanochtend doen? Natuurlijk de kranten van vandaag. We kijken naar de Stentor en de Telegraaf. Ook de online versies van de genoemde kranten zijn hier op het scherm voor mij. Natuurlijk de websites van de VRMG en ook onze eigen RTV Nunspeet website. Het komt allemaal langs. Dan de verkeersinformatie. Ja, weinig tot geen files. In totaal hier in onze regio bij elkaar opgeteld. Wie het heeft nagemeten, weet ik niet, maar 6,5 kilometer, dus dat valt erg mee. Eigenlijk alleen maar verkeersoverlast op de A27. Nou, dat is een klein beetje de ver van onze bedshow. Kijken we al vlot even vroeg naar het weerbericht. Heel kort. Vandaag trekt een hoge drukgebied naar het oosten. De wind die draait daardoor naar zuidelijke richtingen en daarmee komt warmere lucht onze kant op. Temperatuur stijgt vandaag tussen de 20 en de 24.

Oh, Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. En ik ben er net nog wat vergeten. Ja, bij het begin van het programma, ik moet namelijk mijn excuses aanbieden. Mijn welgemeende excuses aan een collega van mij hier bij Radio Nunspeet. En dat is Rob. Rob, die kun je kennen van de zondagprogrammering, maar ook van, nou, tegenwoordig, vakantiebaantje, ja, tussen de middag bij van 12 tot 2, technicus van Gerard. Nou, wat moet ik nu mijn excuses dan aanbieden aan Rob? Nou, hij heeft mij in vertrouwen iets verteld en hij zei: ik vertel je dit, dit blijft onder ons. En vertel het niet verder, want dan vertel ik je nooit weer iets. Nou, dat kun je dan op twee manieren behandelen. Denken, oh, nou ja, dan ga ik het toch verder doorvertellen. Dan vertelt hij mij nooit meer iets. Mooi rustig. Maar nee, dat was ook niet de bedoeling. Maar nee, waar gaat het namelijk over? Nou, het liedje wat we net hoorden. De zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Rob, die was op vakantie en toen vertelde hij mij, zijn vrouw die was nogal gecharmeerd van dat liedje van Rutger van Barneveld, de zwoele zomernachten. Echt zo'n oorworm, hij zegt, tot vervelens toe de hele dag zong ze maar dat liedje. Nou ja, dan zou ik bijna zeggen, wat is daar mis mee? Heeft zij ook wat? Maar nee, wat wil nu het geval? Rob zegt, dat heb je verkeerd begrepen. Het waren de kinderen op de camping en niet mijn vrouw. Dus, nou, bij deze, Rob, welgemeende excuses dat ik het verkeerd heb doorverteld. Maar bij deze, nogmaals, excuus. Dus het ging over de plaat die we net al hoorden. Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. Nou, waarom vertel ik dit nu? Nou, Rob die vertelde mij ook nog kort geleden dat hij 's ochtends door mij gewekt wordt via de Wekker Radio. Nou, kijk eens aan. Dat was het hele verhaal. Nogmaals, Rob, excuus. De Stentor van vandaag. Wat staat er op de voorpagina? Nou, te weinig regen in Duitsland, te weinig water in de IJssel. En beide kanten opvaren is te riskant, vindt althans Rijkswaterstaat. Daarom mag vanaf vandaag tussen Zutphen en Arnhem maar één kant opgevaren worden. Dat betekent voor schippers tot wel 300 kilometer omvaren. Dan, een gezonde leefstijl kan dementie tegengaan. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat we niet hulpeloos hoeven te wachten tot dementie ons overvalt. In leefstijl valt nog veel te winnen om de kans op de aandoening aanzienlijk te verkleinen. Nooit eerder trainden Nederlandse mariniers in Groenland. Maar nu het gebied door smeltend ijs strategisch steeds belangrijker wordt en Amerika het afgelopen maanden dreigde in te lijven, werd het hoog tijd om polshoogte te nemen. Hier is de wereld ruiger dan bijvoorbeeld in Noorwegen. Nou, je moet het maar allemaal meemaken als je in dienst zit. In Hardenberg, daar leen je geen kopje suiker van de buren. Nee, daar neem je meteen een heel pak, zou je zeggen. Nou, nee, dat is niet. Maar het gaat over stroom lenen voor een hele fabriek. Ja, het kan zo een beetje ingewikkeld klinken. En ik denk toch dat ik het regiogedeelte van de krant er straks maar even bijpak, wat daar precies aan de hand is. Dan zangeres en stijlicoon in eigen land. En daar is ze ook nog geliefder dan haar echtgenoot. En wie is dat dan, die zangeres, die stijlicoon? Nou, dat is Peng Lion. Ze is 63. En nou ja, hoe kunnen we haar nog meer kennen? Nou ja, eigenlijk niet zo. Maar ze is de vrouw van de baas van China. En dat is Xi Jinping. Nou, kijk eens aan. Zijn vrouw, dus zangeres en stijlicoon. Nou, we hoorden het ook al in het nieuws. Gisteren heb je het misschien ook wel op de tv gezien. Nederland scoorde in de extra tijd via Cody Gakpo tegen Duitsland. En de wedstrijd eindigde uiteindelijk in 1-1.

Maar nee, Diana Ross en de Supremes hoorde je hier op Nunspeet FM in de Veluwe stad op. Ja, laat ik eerst even met leerlingen beginnen. Ik wil al meteen met die letters beginnen, want leerlingen vinden dat LHBTQIA+ idee door de strot wordt geduwd. Uitleg blijft nodig. Nou, ik kan me daar iets bij voorstellen. Ik heb het ook al een paar keer geprobeerd om al die letters achter elkaar zo uit het hoofd op te dreunen. Het lukt me nog steeds niet. Ik moet het nog steeds van papier aflezen. Ja, ABC, dat is mij vroeger wel aangeleerd en dat ging nog. Maar LHBTQIA+, nee, dat, het gaat steeds beter. Maar de leerlingen op school, die vinden het ook allemaal maar moeilijk. Nou, we hoorden het zojuist ook al in het nieuws. Minister Van Wil krijgt het voordeel van de twijfel na extra excuses aan de Kamer. Dan, daar bij de Verenigde Naties. De zaal die stroomde gisteren leeg bij de start van de speech van de baas van Israël, Netanyahu. Jullie zijn morele lafaards. In tegenstelling tot de baas van Nederland, Rob Jetten. Nou ja, of die de baas is, maar in ieder geval hooggeplaatst. Zullen we het daar maar op houden? Nou, Rob Jetten die waarschuwde gisteren voor maatregelen tegen het strafhof. Handen af van het ICC en hij kreeg applaus. In tegenstelling tot Netanyahu, zo zie je maar weer. Toeristen geven bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. En het oranje verhaal en de debuterende coach Xavi, ja, spelen gelijk tegen Duitsland na een prachtgoal van Gakpo. Dan 7 arrestaties bij een AZC-protest. Want de politie heeft gisteravond 7 betogers aangehouden bij een demonstratie in Kesteren tegen een mogelijk asielzoekerscentrum. De burgemeester had de demonstratie ontbonden omdat er vuurwerk is gegooid. Voor de 2e week op rij werd daar in de gemeente Neder-Betuwe op de avond van de gemeenteraadsvergadering gedemonstreerd. Waar het vorige week donderdag onrustig was in Opheusden, werd er nu gedemonstreerd in Kesteren. Een mogelijk asielzoekerscentrum stond voor deze dag trouwens niet op de agenda van de gemeenteraad.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Daarna volgde applaus uit de zaal. In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in, 7 mensen zijn aangehouden. En rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van zanger Ed Sheeran. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur, de Veluwe start op met Bart van Dijk.

Henk Bernard. En, nou ja, je mag ook zeggen Henk Bernard, hoor. Ja, dat klinkt iets... iets professioneler, iets buitenlands, terwijl het gewoon een Hollander is, hoor. Henk Bernardus en ik lach als een klam. Luister naar een opmerkelijk verhaal uit Spanje. De 87-jarige Mari Carmen Abascal, die afgelopen woensdag na 71 jaar uit haar huurwoning in Madrid werd gezet, verblijft de komende tijd in een ziekenhuis. De vrouw heeft volgens familie last van uitputting en stress vanwege de huisuitzetting. Ze heeft een fysieke handicap en woonde al meer dan 70 jaar in het appartement. Ze moest vertrekken nadat haar appartementencomplex werd overgenomen door een investeringsbedrijf dat een veel hogere huur eiste. Inmiddels verblijft ze in het ziekenhuis waar ze wordt behandeld voor uitputting en stress. Haar neef zegt tegen het dagblad El País dat ze in ieder geval de komende dagen in het ziekenhuis zal blijven ter observatie. Zodra ze het ziekenhuis mag verlaten, gaat ze vermoedelijk tijdelijk bij haar neef Vicente wonen. En hij woont samen met zijn vrouw op 58 vierkante meter in een plaatsje op ruim 90 kilometer afstand van het oude appartement van de vrouw. Haar verhaal leidde tot veel verontwaardiging en frustratie in de samenleving over de huidige Spaanse huizenmarkt. Duizenden mensen gingen van woensdag op donderdag in Madrid de straat op in protest tegen alsmaar duurder worden.

0: Desireless, een voyage, voyage. 7:45. Je luistert naar Radio Nunspeet en tot 9:00. De Veluwe staat op. Straks tussen 9 en 12 ook onze vaste vrijdagochtendkracht. Klaas van het Hof met de vrijdagochtendkracht. Dus tussen 9 en 12 en van 12 tot 2. Even kijken in de agenda. Ja, daar zijn ze weer met z'n tweetjes. Gerard en Rob. En ja, wie de broodjes smeert, dat weet ik nog niet. Dat moeten ze ook maar onder elkaar uitmaken. Of misschien smeren ze wel helemaal geen brood en eten ze droogbrood. Er is ook niks mis mee, hoor. Maar in ieder geval tussen 12 en 2. Van 12 tot 2 eet u smakelijk met Rob en Gerard. En dan, oh ja, van 2 tot 4 de nationale vrijdagmiddaggebeurtenis, zou ik het bijna noemen. Oftewel de bijna weekendshow met Henry Slijkhuis. De Nederlandse gasmarkt die faalt en de klimaatminister wil forse ingrepen doen. Want de Nederlandse gasmarkt en de Europese aanpak voor aardgasopslag falen. Tot die harde conclusie komt minister Stientje van Veldhoven en zij van Klimaat en Groene Groei. Zij kondigt aan het Nederlands gasbeleid om te gooien. Die boodschap zal in Brussel hard aankomen. Nou, kijk eens aan. Zal ze leren daar in Brussel. Wie bent u? Ja, ik ben Stientje en ik kom uit Nederland. Nou, Nederland doet dus van zich spreken. Ook al Rob Jetten daar bij de VN in New York. En Donald Trump heeft er ook al een nachtje van wakker gelegen van de toespraak van Rob Jetten. Nou, met andere woorden, ik zei het net ook al. Nederland doet van zich spreken. Dan, het is bij de konijnen af. Wat is daar nu weer aan de hand? Nou, fractievoorzitter Carola Veldhuizen, zij is van de ChristenUnie in Renswoude en zij is boos. Het nieuwbouwproject Beekweide 2 in haar gemeente ligt namelijk stil omdat er konijnen zijn aangetroffen. En dat is tenenkrommend aldus Carola. Er is een hoos aan recallacties onder auto's. Want autofabrikanten hebben de afgelopen 6 jaar ruim 2 miljoen Nederlandse auto's teruggeroepen naar de garage voor noodzakelijke reparaties. Dat blijkt uit zogenaamde recallcijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Honderdduizenden mensen blijken aan die terugroepacties echter geen gehoor te geven tot zorg van kenners. Het negeren van een recall kan gevaarlijk zijn en gevolgen hebben voor de verzekering als er een ongeluk voortkomt uit het bewuste defect. De stijging van het aantal recalls lijkt voort te komen uit de complexere techniek in auto's. Toch is reparatie door alle digitale techniek soms juist makkelijker, zegt branchekoepel BOVAG. Een software-update kan bijvoorbeeld al afdoende zijn.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Frans Halsema. En voor haar brengt de tijd op 14 voor 8. Radio Nunspeet staat aan en hou hem gewoon aan. Lijkt me een goed idee. Ja, gisteravond het voetbal en invaller Van Bommel, inderdaad de zoon van. Hij schrijft oranje historie bij het debuut. Maar hij zegt ook, het wordt moeilijk om een vader in te halen. Ja, nou ja, wie weet, hij heeft nog even de tijd. En wat ook wel leuk is, oranje is na 4 dagen onder de nieuwe bondscoach ineens 4 klassen beter. Nou, kijk eens aan. Hij is trouwens dankbaar en trots na het oranje debuut. Xavi, want we waren beter dan Duitsland. Alleen, het bleef bij 1-1. Triest verhaal gisteren. Brobbey die viel wel geblesseerd uit bij het duel van Oranje. En er wordt nu een vervanger opgeroepen. En Oranje-captain Van Dijk die snapt helemaal niets van zijn afgekeurde goal. Want Brobbey deed helemaal niks, waar dus die goal uiteindelijk werd afgekeurd. Nou, laten we het verhaaltje van gisteravond er even bijpakken, want het Nederlands elftal heeft gisteravond de eerste interland onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez met 1-1 gelijk gespeeld tegen Duitsland. Oranje maakte indruk, maar leek het Nations League-duel te gaan verliezen. In de slotfase, in de extra tijd, maakte echter Cody Gakpo op prachtige wijze gelijk. Deze schitterende gelijkmaker van Gakpo in de Johan Cruijff Arena was meer dan verdiend voor Oranje, dat tot 2 keer toe een doelpunt afgekeurd zag worden. Voor rust ging er namelijk een streep door de 1-0 van Virgil van Dijk, waarna de treffer van de Duitse middenvelder Felix Nemetja wel bleef staan. In de tweede helft juichte de Arena weer na een goal van de debuterende invaller Max Meerdink, maar ook dat doelpunt telde niet. Xavi had uiteraard liever gewonnen, maar de 1-1 en vooral het spel van Oranje zullen Oranje een goed gevoel geven richting de komende wedstrijden. Nederland vervolgt het Nations League-avontuur aanstaande zondag in en tegen Servië. En volgende week wachten dan confrontaties met Griekenland en opnieuw Servië.

De Bee Gees hier op Nunspeet en de Woman in You. Kijk even naar de wereldpolitiek, want Rusland kan de komende maanden een beperkte militaire aanval op naburige NAVO-landen uitvoeren, zo schrijft de Deense inlichtingendienst. En die schreven dat gisterochtend in een rapport. De kans op een aanval is klein, maar zou wel groeien en grotere gevolgen voor de getroffen landen hebben. Volgens de Deense Buitenlandse en Militaire Inlichtingendienst is er geen enkel vooruitzicht dat Rusland de komende 6 maanden een grote doorbraak boekt in de oorlog tegen Oekraïne. En daarom waarschuwt de inlichtingendienst in Denemarken dat de Russische president Vladimir Poetin tot de conclusie kan komen dat hij de veiligheidsorde in Europa drastisch moet veranderen. Zo dadelijk het journaal van 8 uur. Omringd door de boodschappen, natuurlijk de knuffelplaat en daarna het tweede en laatste uur van vandaag en van deze week van de Veluwe Stad op, met natuurlijk de klomplaat, gezellig Hollands liedje. De verjaardagshoroscoop, ook de dagelijkse Roy Olmsterplaat. Blijf luisteren, inderdaad, naar Nunspeet FM.

0: Je auto maakt een raar geluid of hij doet helemaal niks meer? Geen paniek. Bij Auto Remco in Nunspeet fixen ze het gewoon. Auto Remco, voor onderhoud, reparatie, APK, banden en airco-service. Maar ook betrouwbare occasions tegen een eerlijke prijs. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet. Autoremco.nl.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist...

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Restaurant Joris. Het gezelligste familierestaurant in Nunspeet. Kom genieten van onze uitgebreide menukaart en ons heerlijke terras. Terwijl de kinderen zich vermaken in de speelkamer, komt u helemaal tot rust. Kom je met de auto of elektrische fiets? Er is voldoende parkeergelegenheid en oplaadpunten voor uw fiets. Kom langs en ervaar het zelf. Restaurant Joris in Nunspeet, slechts 100 meter van het station, is echt genieten voor het hele gezin.
5: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio, voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
7: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
6: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld. En volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
8: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
6: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
10: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
11: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
12: Wees welkom bij Veluvine Nunspeet. Of je nu komt voor theater, een mooie film, live muziek, cabaret of een familievoorstelling, bij Veluvine is er altijd iets te beleven.
13: Veluvine. Beleef cultuur dichtbij. Ontdek het programma op veluvinenunspeet.nl. Op zoek naar een stijlvolle locatie voor een bedrijfsdiner, receptie of borrel? Petit Verdot Nunspeet denkt met je mee. Kijk op petitverdot.nl. Zing in oktober uit volle borst mee tijdens Pop-up Choir Queen Singalong. En geniet van een avond lachen met Jandino Asporaat tijdens zijn grote jubileumshow. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
14: Als u op zoek bent naar een, of misschien een, of wellicht een, dan moet u toch echt naar Van Geene Auto's in Nunspeet. Daar kunt u terecht voor gebruikte personen- en bedrijfsauto's van alle merken in alle prijsklassen. Van Geene Auto's in Nunspeet. Moderne werkplaats, persoonlijke service en kwaliteitsoccasions. Kijk op vangeneauto's.nl. Oh, en die daar is voor mij.
15: Dit is wat Parasolei u te bieden heeft. Raamdecoratie, zonneschermen, rolluiken, shutters, horren en vrijstaande zonwering. En dit is wat Parasolei u er sowieso gratis bij levert. Service, garantie en kwaliteit. Parasolei. Kering 2, nummer 25 in Nunspeet. Of kijk op parasolei.nl.

0: Het is elk weekend feest in de gezelligste huiskamer van het bruine eet- en feestcafé De Stoof in Nunspeet. Live muziek, pubquiz, proeverijen en nog veel meer. Dans, zing en beleef een onvergetelijke tijd in het feestcafé van Nunspeet.
1: Gezelligheid en lekker eten.
0: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
2: Het geluid van de Veluwe, Radio Nunspeet.
3: En dit is hem vandaag, op jouw nummer 1, Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: FM en Amore. En daarvoor de knuffelplaat voor deze vrijdag de 25e. De kleine grote liefde van Tino Novelli. Het is inmiddels 7:58. Van harte welkom bij 2 uur van de Veluwe Start Op. Tot 9 uur houden wij elkaar nog bezig met nieuws en muziek. Wat betreft het nieuws, we kijken naar de website van RTV Nunspeet. De agenda pakken we erbij. We hebben natuurlijk wat betreft de muziek zo dadelijk de klompplaat. Oh, de verjaardagshoroscoop komt langs. En de gebruikelijke Roy Obersen plaat. Nee, die vergeten we niet. Die komt ook langs straks naar de headlines van het nieuws van 8:30. Dan, Roy Obersen. Nou, kan alvast de Roy Obersen fans erop attent maken. We gaan straks luisteren naar Blue Bayou. Wat gaan we nog meer doen? Nou, we gaan ook nog een verzoekplaat draaien. Zowel voor Herman Pap als voor Hans Sprong. De heren zijn vrij en bij de radio. Dus het lijkt me een goed idee als je vrij bent om naar de radio te luisteren. Dus de genoemde heren, zo dadelijk wordt voor jullie ook nog een plaat gedraaid. Dus blijf luisteren, hè? Herman ook. Niet erop uitgaan alvast en denken, oh, mijn naam wordt toch niet meer genoemd. Nee, het komt allemaal voor elkaar. Maar eerst gaan we luisteren naar de Hollandse klompplaat. En we hebben vandaag gekozen voor de Taclona's en Herfst.
1: Hollands, herkenbaar, met de klompplaat.

Klomplaat, oftewel de gezellige Hollandse plaat. Verantwoordelijk daarvoor vandaag de Taklona's en herfst. Ja, kijk even naar de agenda van RTV Nunspeet, de website. En daar ook een mededeling over verschillende wegwerkzaamheden hier in Nunspeet en de omstreken. Want om weggebruikers tijdig te informeren over werkzaamheden en mogelijke verkeershinder rondom Nunspeet, delen we op de website een actueel overzicht mee van de geplande wegwerkzaamheden in Nunspeet, maar ook in de omliggende omgeving. Gaat het advies uit om aan weggebruikers om rekening te houden met eventuele omleidingen en extra reistijd. Nou, de bovenweg in Nunspeet, daar zijn ze in de vorige maand augustus gestart met voorbereidende werkzaamheden aan de bovenweg. Die weg wordt namelijk in de toekomst de belangrijkste toegangsweg naar woonwijk Het Hul Noord. Er kan voor weggebruikers wat hinder ontstaan, maar dat wordt zoveel mogelijk beperkt. Nou, waar ontstaat dan die hinder? Onder andere bij het rode stoplicht. Ik heb daar al eerder over verteld. Nou, ik zal er niet weer over beginnen. Maar een rood stoplicht daar. En ook een groen, hoor. Dus wat dat betreft geen zorgen. Het is niet dat je maar blijft staan. Nou, voor meer informatie over de ontwikkelingen aan de Bovenweg en het Hul Noord kun je kijken op nunspeet.nl/hul-noord. De Industrieweg, ja, die heeft een nieuw wegdek gekregen. En daar kun je weer gewoon doorrijden. Was afgesloten van de Jumbo tot aan de kruising met de Jan Topweg en de Van Oortstraat. Het oude wegdek werd verwijderd en er is een nieuw asfalt is er aangebracht en ook het fietspad is opnieuw geasfalteerd. Het fietspad is verbreed van 1,50 meter naar 1,80 meter. En als je denkt, klopt dat wel? Ik zou zeggen, als je in de buurt bent, meet het even na. Naast de Industrieweg hebben ook de Energieweg, de Amperestraat en de Voltweg nieuw asfalt gekregen. Nou, de werkzaamheden werden hoofdzakelijk 's nachts uitgevoerd om overlast te voorkomen. Nou, dat is inmiddels allemaal achter de rug. Dus wat dat betreft kun je daar weer mooi over een glad wegdek rijden. Goed.

0: Oh, ja, was plotseling afgelopen. Johnny, Ray en Yes Tonight, Josephine.
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: En de verjaardagshoroscoop voor diegenen die vandaag 25 september jarig zijn. Nou, ik heb hem alvast even van tevoren doorgelezen. Het geldt niet alleen die verjaardagshoroscoop voor degenen die vandaag jarig zijn, maar ook al bij vandaag niet jarig, kan het ook zomaar op jou of op u van toepassing zijn. Want u komt er namelijk achter dat u zich qua fitness illusies hebt gemaakt. Als u fysiek weinig in actie bent geweest, ontdekt u dat u zo stijf als een plank bent, terwijl u er best aardig uitziet. Beweeg meer, zeker met de winter op komst. En de verleiding groter wordt om de auto te nemen in plaats van de fiets.

Schoutmaker, en ach, zeg nou zelf, hij gaat toch niet vervelen, die engelbewaarder. Hé, we kijken even naar een film in de Velevine, want de film Hamnet is een intiem historisch drama gebaseerd op de gelijknamige roman van Maggie O'Farrell. De film vertelt het verhaal van Agnes, en dat is een onafhankelijke en intuïtieve vrouw met kennis van kruiden en genezing en haar huwelijk met William Shakespeare. Centraal staat het verlies van hun 11-jarige zoon Hamnet, die sterft aan de pest. Het is geen klassieke biopic, maar een verstilde, emotioneel geladen vertelling over moederschap, verlies en de transformerende kracht van kunst. Nou, als je die film nou wilt zien, dat kan nog. Vanavond laatste voorstelling van namelijk 3 keer dat hij daar vertoont is. 2 keer al vertoond en wordt vanavond voor de laatste keer vertoond in de Velevine. 19:30 begint die film en reserveren is nodig via de website velevinenunspeet.nl.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna de helft van de mensen ervoer vorig jaar sociale overlast. Met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jetten heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, zei Jetten. Daarna kreeg hij applaus. In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in, 7 mensen zijn aangehouden. Het weer zonnig bij 19 tot 24 graden.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur, de Veluwe start op met Bart van Dijk.

Vaste prik elke werkdag tussen 7 en 9 bij de Veluwe Start Op na de headlines Roy Orbison. En dit keer was hij te beluisteren met Blue Bayou. Gisteren begonnen hier in Nunspeet, maar ook in de omgeving, de Veluwse fietsdagen. De VVV's uit Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten organiseren gezamenlijk de Veluwse fietsdagen. Van gisteren, donderdag 24, tot en met morgen, zaterdag 26 september... kun je op 3 locaties starten voor prachtige fietsroutes, waarbij onderweg de pareltjes in deze Noord-Veluwse dorpen bezocht worden. Doe maar. Tijdens de Veluwse fietsdagen ontdek je de Veluwe op haar mooist. Je fietst door uitgestrekte bossen langs het water van de Randmeren, over rustige landweggetjes of over de heide. Natuur en rust worden afgewisseld door sfeervolle hanzesteden en karakteristieke Veluwse dorpen. Onderweg wachten gezellige terrassen, bijzondere bezienswaardigheden en verrassende tussenstops. Grote kans dat je vaker afstapt dan je vooraf had bedacht. Nou, als ik dit zo lees, krijg er al zin in. Combineer het sportieve met het aangename, met leuke aanbiedingen van ondernemers langs de route. Kies elke dag een ander vertrekpunt en ontdek al het moois dat de Veluwe je te bieden heeft. Fiets mee, ontdek de Veluwe en maak tot en met morgen jouw sportieve uitje. Je kunt elke dag starten vanaf 9 uur 's morgens tot 1 uur 's middags vanaf Sportcentrum De Zanderij in Ermelo, de Veluwepoort in Harderwijk. En er was gisteren wat verwarring over of het nou de start was bij de Veluwine of ergens anders. Nou nee, het is bij de poort van de Veluwe in Nunspeet. En nou gaan wij hier in onze onschuld er maar voorlopig vanuit dat dat bij het Transferium is. Ik heb nog geen borden zien staan, poort van de Veluwe, of ik heb iets gemist. Maar start is dus bij de poort van de Veluwe. Als je het zeker wilt weten, meer info en boeken bij de zojuist genoemde VVV's.

grote drie J's en je zit in mijn hoofd. Gezellig Hollands liedje met ook een paar Spaanse woorden daartussendoor. Of dat allemaal klopt, of dat goed Spaans is, weet ik niet. Het kan ook Volendams Spaans zijn. Ik ben zelf wat dat betreft nooit verder gekomen in de Spaanse taal dan Dos Cuba Libres. Was ook lekker hoor. Dus hey, we gaan kijken naar de brandweervaardigheidstoetsen. Wat is dat nu weer? Nou, morgen, zaterdag 26 september, vinden in Nunspeet de brandweervaardigheidstoetsen plaats. Dat begint morgen vroeg om 8:00 en het duurt tot morgenmiddag 16:30. Verschillende brandweerploegen uit de regio nemen het tegen elkaar op in uiteenlopende scenario's. Daarbij draait het om samenwerken, snel en doortastend handelen en natuurlijk vakmanschap. Wie de ploegen graag in actie wil zien, kan morgen een kijkje komen nemen. Bezoekers moeten zich wel even aanmelden bij de brandweerkazerne aan de Elburgerweg hier in Nunspeet. Vanaf daar wordt aangegeven waar de vaardigheidstoetsen plaatsvinden. Wel een vriendelijk nog dringend verzoek aan het publiek. Maak tijdens de toetsen geen foto's of video's van de scenario's en deel die ook niet online. Waarom niet? Nou, zo blijven de opdrachten geheim voor de ploegen die later aan de beurt zijn. Ik heb trouwens gisteravond zelf wel iets bijzonders meegemaakt, want ik zag en hoorde een aantal brandweerwagens rondrijden met volle sirenes en zwaailampen. En dan ben ik altijd benieuwd, wat is er aan de hand? En ik ging bij de brandweerkazerne kijken en de brandweer Nunspeet, die stond gewoon met alle voertuigen daar in de garage. Dus welke brandweerteams alvast aan het oefenen waren of voorbereidende werkzaamheden aan het doen waren voor die vaardigheidstoetsen, ik weet het niet. Maar ik vond het een beetje vreemd. Ik dacht dat het helemaal niet mocht als er geen brand is en dan de sirenes op. Nou, ik zal het binnenkort eens navragen. Ik zei het al eerder vanochtend, we gaan een liedje draaien voor Hans Sprong. Stevie Wonder, fan van het eerste uur, maar ook voor Herman Pap en voor Herman. Herman, moet je even luisteren. Vorige week belde jij zaterdagochtend naar de studio. Toen zat Jordi hier achter de microfoon. En Jordi is van een hele andere generatie, Herman, dan jij en ik. En jij had het over de tol aan de Elspeterweg. En ja, Jordi begreep dat een beetje verkeerd. Want die dacht, tol aan de Elspeterweg, wat is dat nou weer? Heeft daar ooit een slagboom gestaan? Dus Jordi dacht in zijn onschuld dat met tol betalen aan de Elspeterweg, dat daar gewoon de entree voor zwembad de tol mee bedoeld werd. Dus Herman, ja sorry, ik kan het ook niet helpen, maar pas een beetje op met al die verhalen van vroeger bij onze jongere medewerkers. Morgenochtend zit Noah hier, is ook van een jongere generatie, dus als je Noah belt met dingetjes over vroeger, even duidelijk zijn Herman. Nou, speciaal voor Herman. En voor Hans Sprong is hier Stevie Wonder met I Wish.

zei speciaal voor Herman Pap, maar ook voor Hans Sprong en I Wish. Ja, het is helemaal duidelijk. Ik had het zojuist over brandweerwagens die gisteren rondreden. Tenminste, een brandweerwagen in vol ornaat met sirene en zwaailampen. Terwijl alle nutvette brandweers gewoon in de kazerne stonden aan de Elburgerweg. Nou, ik denk, wat is hier aan de hand? Zijn de brandweerlieden aan het vreemd gaan of zijn ze alvast aan het oefenen voor morgen? Nou, dat was niet het geval, want ik noem hem wel vaker, onze conciërge Gerrit Rekers. Maar ook fotograaf van RTV Nunspeet, de website en de kabelkrant. Samen met zijn zoon Gert-Jan. Nou, die is ook altijd op de hoogte van dat soort dingen. Zwaailampen en sirenes en weet ik wat. Hij zegt nee. Van Dijk, dat jij dat niet weet, ja, dat kun jij ook niet helpen. Dat is een gebrek aan je opvoeding. Maar dat heeft te maken met rijlessen. Rijlessen zowel voor de ambulance, die dan ook zo af en toe met sirenes rond ziet rijden en rond hoort rijden, maar ook voor de brandweer. Ja, die gasten die krijgen dan rijles en dat moet dan wel helemaal officieel met de gebruikelijke lichtsignalen en ook de geluiden daarbij. Nou, in ieder geval, dan is dat ook weer opgelost, want ik dacht, wat is er aan de hand? Ja, ik verbaas me ook wel eens ergens over, hoor. Ook al zal dat misschien niet altijd zo overkomen. Maar in ieder geval dank aan Gerrit voor het mij uitleggen wat er dan precies aan de hand was gisteravond. Dat heeft te maken met rijopleiding. Ja, ja, vanmorgen was het fris met temperaturen tussen de 3 en de 8 graden in het oosten. Ja, ja, ja, lokaal vorst aan de grond. Vandaag volgt een zonnige en droge nazomerdag. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het aangenaam warm met 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Vanavond is het eerst helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Morgen wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af. En in het noorden kan een enkele bui vallen. Wordt morgen zo'n 19 tot 23 graden. Wat betreft die nachtvorst wordt vanmiddag gecontroleerd door Gerard Smit bij Eet U Smakelijk, het tussen de middag lunchprogramma. Want dan vraagt hij dat eventjes na aan onze weerman Felix Kamphuis. Dat zal ongeveer 10:50 zijn. Wat is er aan de hand en is het allemaal waar wat Van Dijk vertelde over nachtvorst? En gaat dat hier ook gebeuren? Misschien wel de komende nacht. Nou, vanmiddag dus meer over het weer bij Felix Kamphuis, wanneer Felix in gesprek is met Gerard Smit. Kijk eens aan.

Less for Better Together. Meer informatie daarover, kijk op de website van Nunspeet Beweegt. En wat Nunspeet Beweegt betreft, ik heb een heel handig boekje van Nunspeet Beweegt. Er staan allemaal dingen in voor, ja, senioren, wat je kunt doen. En wat ik uit dat boekje van Nunspeet Beweegt geleerd heb, de spelregels van sjoelen. Ja, sjoelen kun je zowel zitten doen als staand, maar ja, de spelregels, iemand weet ze, of eigenlijk niemand weet ze precies, hoewel uitzonderingen daar gelaten. Maar ik weet nu ook de spelregels van sjoelen, dus ga ze binnenkort maar eens toepassen. Nou, voor meer informatie dus kijk op de website van Nunspeet Beweegt. Tot met zondag nog de Nationale Sportweek. Dit was de Veluwe Start-up voor deze vrijdag. Het programma tussen 7 en 9. Morgenochtend van 7 tot 9, dan heet het niet de Veluwe Start-up, maar dan heet het Muziekboutique met Dirk Havenkamp. De gezellige Nederlandse liedjes van Dirk komen morgen vroeg, zoals elke zaterdagochtend tussen 7 en 9, weer langs. Wat de Veluwe Start-up betreft, dat is er weer aanstaande maandagochtend. En dan spreken wij elkaar weer. Zo dadelijk onze vaste vrijdagochtendkracht Klaas van het Hof met de vrijdagochtendkracht van 9 tot 12. Van 12 tot 2 eet u smakelijk met Rob Bogus en Gerard Smit. En om 10 over half 1 natuurlijk onze weerman Felix Kamphuis. En vanmiddag, oh ja, dan gaat het beginnen, de bijna weekendshow met Henry Slijkhuis van 2 tot 4. En ja, als het dan helemaal compleet moet zijn, het verhaal over het weekend, morgen tussen 12 en 2. En als ik het allemaal goed begrepen heb, morgen de weekendshow met Bas Nieuwdorp. Hey, wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Hele fijne dag verder met Radio Nunspeet. En graag tot maandag.

0: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Autoschade komt meestal onverwacht en altijd ongelegen. Gelukkig is er MNL Autoschadeservice in Nunspeet. Wij herstellen de schade aan uw auto vakkundig en snel. En verzorgen de complete schadeafhandeling met de verzekeringsmaatschappij. Dus bij autoschade of schade aan bedrijfswagen of bus ga je naar de Marconiweg 36 in Nunspeet. Kijk voor meer informatie op mnlautoschade.nl. MNL Autoschadeservice. Uw schade is onze zorg.
1: Bij Dekker Verhuur verhuren ze eigenlijk zoveel dat het nooit in een reclamespotje past. Maar ik ga het toch proberen. Aanhangers, betonwerken, gereedschap, partytenten, hoogwerkers, hekwerken, heftrucks, liften, van waterhoge drukreinigers, stijgers, aggregaten, minigravers en nog veel meer. Dekker Verhuur. Voor particulieren en bedrijven. Denk aan bouwbedrijven, schilders, hoveniers en evenementenorganisaties. Dekker Verhuur. Marconiweg 22B. Kijk ook eens op dekker-verhuur.nl.
2: Jacob van Olst, elektrotechnische dienstverlening. Staat voor vakmanschap, kwalitatief goede producten en alles tot in de puntjes geïnstalleerd en afgewerkt. Van een simpele wandcontactdoos tot complete installaties. Alles is mogelijk. Op elektrotechniek moet je kunnen vertrouwen. Of het nu om nieuwbouw, verbouw of renovatie gaat. Ga daarom naar Jacob van Olst. Dan slaat de vonk wel over. Kijk op www.jvo-elektro.nl of bel voor een afspraak. 0341 257 737.
3: Agrotuin en dier.
4: Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
3: Oh, oh, oh, Agrotuin en dier.
4: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Ontspannen overnachten in het inspirerende hart van natuurgebied De Veluwe. Dat wil iedereen wel, toch? Je voelt je direct thuis bij de Roskam. De hippe historische dorpsherberg Hartje Nunspeet. Kom 7 dagen per week gezellig langs voor een koffie, lunch, diner of een nachtje weg. Culinair genieten in ons restaurant. Bij de Roskam wordt er namelijk nog echt gekookt. Iets te vieren? In onze huiskamer kan je met maximaal 35 personen een onvergetelijke avond creëren. De Roskam.
2: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
3: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
4: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
5: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
4: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
5: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
6: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Overdag wordt er op snelwegen net iets harder gereden dan 100 en na 7 uur gaat het nog altijd richting de 120. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Bijna 1 op de 3 automobilisten gebruikt die app. Sinds begin dit jaar werd benzine bijna 25% duurder en diesel 45%. Er wordt wel zo'n 10 liter per maand minder getankt en er worden minder korte stukken gereden. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Volgens rijschoolhouders moeten zelfs opa's en oma's bijspringen om dat nog te kunnen betalen. De kosten zouden omlaag kunnen door te lessen in elektrische auto's. Dat is dan wel altijd een automaat en als je daar een examen doet, mag je niet in een handgeschakelde auto rijden. Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard euro en het kabinet wil van die hoge kosten af, meldt de NOS. Die kosten komen door de hoge gasprijs en de verplichte vulgraad van 64%. Eerder was die zelfs 80%. Nederland wil eigenlijk dat die Europese verplichting verdwijnt en de verantwoordelijkheid voor opslag bij de energiebedrijven leggen. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Nederlanders gaven maar bijna 1% meer uit. In totaal besteden zij in 2025 ruim 70 miljard euro en buitenlanders ruim 41 miljard. De toegevoegde waarde van het toerisme aan de economie steeg met bijna 4% opnieuw sneller dan die van de totale economie. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
7: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. Win aanstaande vrijdag tussen 9 en 11 bij Club 1068. Tickets voor de Edwin Evers Band in de Velohal in Barneveld.
1: Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 26 september kun je vanaf 9 uur 's ochtends deelnemen aan de Groot Boeschoten Trail and Walk vanaf camping De Zanderij in Voorthuizen. Het natuurgebied Boeschoten van Staatsbosbeheer staat bekend als de entree van de Veluwe. Hier ontvouwt zich het begin van de Veluwe vanuit het westen naar het oosten. De bossen strekken zich uit tot aan Speult, Huinen en Garderen. De schaapskooien van Groot en Klein Boeschoten bevinden zich sinds 1800 in dit deel van de Veluwe, grenzend aan het dorp Voorthuizen, waar je kunt starten en finishen. Alle afstanden komen langs deze unieke natuurplaats. En die is gemakkelijk bereikbaar voor supporters en bezoekers. Net nabij de schaapskooi zal er een verzorgingspost worden ingericht. Voor meer informatie kijk je op onze Facebookpagina of op kernadventures.nl. In de herfstvakantie rockt de Veluwe in Ermelo. Op zaterdag 17 oktober doet de Amaliahal van het Nationaal Hippie Centrum dienst als feestlocatie. Veluwe Rockt brengt pop, eurodance en house. De organisatie is erin geslaagd om een aantal landelijke acts aan te trekken. En het programma begint 's middags al en gaat dan door tot vroeg in de ochtend. Voor dancemuziekliefhebbers is dit festival een no-miss. Check de officiële kanalen voor de line-up en tickets. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de Poster Enk bij Ermelo wordt het weer een feestelijk eerste weekend van oktober. Op zaterdag 3 oktober begint het Weekend Weiland Festival om 5:30 middags. En dat duurt dan tot 3:00 s'nachts. Er staan DJ's, coverbands en lokaal talent op het affiche. Een shantycore en bingo maken ook onderdeel uit van het programma. En er worden eigen gebrouwen Poster Enkse bieren geserveerd. Het hele weekend is gratis toegankelijk voor bezoekers. Alleen voor de zaterdagavond heb je kaarten nodig. Het festival belooft een weekend vol non-stop gezelligheid in de wei van Poster Enk. Meer informatie over het volledige programma vind je op de website van Poster Enk of via de social media kanalen van het festival. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel De Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Het kabinet wil af van de hoge kosten voor het vullen van de gasopslagen en legt die taak voortaan bij de energiebedrijven, dat meldt de NOS. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de week van eind september tot en met zondag 18 oktober kun je dagelijks van 9 tot 5 genieten van de bijzondere buitenexpositie Kunst bij de Kooi bij de Ermeloze Schaapskooi aan de postweg nummer 50 in Ermelo. Het thema van dit jaar is in het teken gezet van wol in weer en wind, waarbij kunstenaars verrassende creaties hebben gemaakt van schapenwol. De kunstwerkers staan opgesteld langs een prachtige wandelroute over het heideterrein rondom de kooi. Het is een heerlijke combinatie van kunst kijken en buiten zijn op de Veluwe. De wandelroute is gratis toegankelijk voor iedereen en er zijn geen entreekaartjes of reserveringen nodig, waardoor je op ieder gewenst moment van de dag kunt binnenlopen. Na de wandeling kun je bovendien nog gezellig iets drinken in het bezoekerscentrum. Komend weekend staat winkelcentrum Putten volledig in het teken van herfst en natuur. Op zaterdag 26 september tussen 10 uur 's ochtends en 5 uur 's middags organiseert het winkelcentrum het evenement Wildgroei. Dat is een sfeervol herfstevenement waar natuur, de Veluwe en alles wat daarin groeit centraal staan. Bezoekers kunnen terecht voor seizoensproducten, natuuractiviteiten en sfeer voor jong en oud. Het evenement vindt plaats binnen het winkelcentrum zelf, dus bij slecht weer blijf je droog. Deelnemen is gratis voor iedereen. Er zijn verschillende activiteiten gepland rondom het thema herfst en de Veluwse natuur. En wie van plan is om langs te gaan, kan meer informatie vinden op de website van winkelcentrum Putten. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: The sun comes through after heavy rain.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Voor jong en oud organiseert IVN Nijkerk op zaterdag 3 oktober... van 2 tot 3 uur 's middags een boeiende soortensafari... in het natuurgebied rondom de Buntwal 6 in Nijkerkerveen. Samen met deskundige natuurgidsen ga je op pad om zoveel mogelijk verschillende planten, insecten en vogels op te sporen en te registreren. En dat gebeurt allemaal in het kader van een zogenaamde bioblitz. En daarmee wordt de biodiversiteit van het gebied in kaart gebracht. Het is een geweldige en actieve manier om met andere ogen naar de lokale natuur te kijken, waarbij voorkennis absoluut niet nodig is.

meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+-gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Rondhangende jongeren wordt het vaakst genoemd, maar ook overlast door buurtbewoners. In steden zorgen jongeren 4 keer vaker voor problemen dan daarbuiten. En er wordt steeds vaker verward gedrag gemeld, vorig jaar bijna 170.000 keer. Vannacht zijn in Roemenië opnieuw 2 F-16 gevechtsvliegtuigen in actie gekomen om een vliegend object te onderzoeken vlakbij de grens met Oekraïne. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie op X. Of het net als gisteren weer om een drone ging, is niet bevestigd. Er is deze keer geen schending van het Roemeense luchtruim vastgesteld. Gisteren kwam er een drone het noordelijk deel van het Roemeense luchtruim binnen. Die stortte daar later neer. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Overdag wordt er op snelwegen net iets harder gereden dan 100... en na 7 uur gaat het nog altijd richting de 120. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Bijna 1 op de 3 automobilisten gebruikt die app. Er wordt wel zo'n 10 liter per maand minder getankt en er worden minder korte stukken gereden. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Volgens rijschoolhouders moeten zelfs opa's en oma's bijspringen om dat nog te kunnen betalen. De kosten zouden omlaag kunnen door te lessen in elektrische auto's. Dat is dan wel altijd een automaat en als je daar een examen doet, mag je niet in een handgeschakelde auto rijden. Het weer de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. Win aanstaande vrijdag tussen 9 en 11 bij Club 1068. Tickets voor de Edwin Evers Band in de Velohal in Barneveld.
1: Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Vannacht zijn in Roemenië opnieuw 2 F-16 gevechtsvliegtuigen in actie gekomen om een vliegend object te onderzoeken vlakbij de grens met Oekraïne. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie op X. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Het weer de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. Het heel nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. In extreme gevallen kan aan bezoekers een ziekenhuisverbod worden opgelegd. Vorig jaar gebeurde dat minstens 281 keer en dit jaar staat de teller nu al op 205. Het gaat om schelden, slaan, schoppen, spugen en zelfs doodsbedreigingen. Ziekenhuizen vrezen voor een oplopend personeelstekort door medewerkers die hierom stoppen. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Dat is 1,5 cent meer dan gisteren en bijna een halve euro meer dan voor de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Door de blokkade van de straat van Hormuz liggen honderden olietankers stil en stijgt de olieprijs wereldwijd. In Duitsland gaan de prijzen juist 17 cent omlaag door een extra korting. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Rondhangende jongeren wordt het vaakst genoemd, maar ook overlast door buurtbewoners. En er wordt steeds vaker verward gedrag gemeld, vorig jaar bijna 170.000 keer. En Zweedse en Finse straaljagers zijn gisteren uitgerukt om Russische vliegtuigen te onderscheppen, dat meldt de Finse luchtmacht. De toestellen vlogen boven internationale wateren in de Finse Golf. Het ging om meerdere gevechtsvliegtuigen en een transportvliegtuig waarvan foto's zijn gedeeld op X. Recent waarschuwde de Deense inlichtingendienst voor een steeds grotere kans op een beperkte Russische aanval op een NAVO-land. Het weer de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: AE Radio.
0: Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw...

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio. Blue eyes.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. Het Heel Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. En Zweedse en Finse straaljagers zijn gisteren uitgerukt om Russische vliegtuigen te onderscheppen, dat meldt de Finse luchtmacht. Het weer de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
1: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Iran wil dat alle vijandelijkheden een week lang worden gestaakt en dat de VS onder meer bevroren tegoeden vrijgeeft en sancties opheft. Daarna wil Teheran dan weer onderhandelen en de straat van Hormuz weer openstellen. Een zware explosie vanmorgen in Athene in de toeristische wijk Plaka stortte daarna een oud gebouw van 2 verdiepingen grotendeels in. Een voorbijganger raakte lichtgewond door rondvliegend puin. De brandweer heeft 2 vrouwen uit een naastgelegen pand gehaald en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De knal was in een groot deel van het centrum van de Griekse hoofdstad te horen. De vermoedelijke oorzaak is een gaslek. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. In extreme gevallen kan aan bezoekers een ziekenhuisverbod worden opgelegd. Vorig jaar gebeurde dat minstens 281 keer en dit jaar staat de teller nu al op 205. Het gaat om schelden, slaan, schoppen, spugen en zelfs doodsbedreigingen. Ziekenhuizen vrezen voor een oplopend personeelstekort door medewerkers die hierom stoppen. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Dat is 1,5 cent meer dan gisteren en bijna €0,5 meer dan voor de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Door de blokkade van de straat van Hormuz liggen honderden olietankers stil en stijgt de olieprijs wereldwijd. In Duitsland gaan de prijzen juist 17 cent omlaag door een extra korting. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim 1 uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je 1 kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de week van eind september tot en met zondag 18 oktober... kun je dagelijks van 9 tot 5 genieten van de bijzondere buitenexpositie Kunst bij de Kooi bij de Ermeloze Schaapskooi aan de postweg nummer 50 in Ermelo. Het thema van dit jaar is in het teken gezet van wol in weer en wind, waarbij kunstenaars verrassende creaties hebben gemaakt van schapenwol. De kunstwerkers staan opgesteld langs een prachtige wandelroute over het heideterrein rondom de kooi. Het is een heerlijke combinatie van kunst kijken en buiten zijn op de Veluwe. De wandelroute is gratis toegankelijk voor iedereen en er zijn geen entreekaartjes of reserveringen nodig, waardoor je op ieder gewenst moment van de dag kunt binnenlopen. Na de wandeling kun je bovendien nog gezellig iets drinken in het bezoekerscentrum. In de herfstvakantie rockt de Veluwe in Ermelo. Op zaterdag 17 oktober doet de Amaliehal van het Nationaal Hippie Centrum dienst als feestlocatie. Veluwe Rockt brengt pop, eurodance en house. De organisatie is erin geslaagd om een aantal landelijke acts aan te trekken en het programma begint 's middags al en gaat dan door tot vroeg in de ochtend. Voor dancemuziekliefhebbers is dit festival een no-miss. Check de officiële kanalen voor de line-up en tickets. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Komend weekend staat winkelcentrum Putten volledig in het teken van herfst en natuur. Op zaterdag 26 september tussen 10 uur 's ochtends en 5 uur 's middags organiseert het winkelcentrum het evenement Wildgroei. Dat is een sfeervol herfstevenement waar natuur, de Veluwe en alles wat daarin groeit centraal staan. Bezoekers kunnen terecht voor seizoensproducten, natuuractiviteiten en sfeer voor jong en oud. Het evenement vindt plaats binnen het winkelcentrum zelf, dus bij slecht weer blijf je droog. Deelnemen is gratis voor iedereen. Er zijn verschillende activiteiten gepland rondom het thema herfst en de Veluwse natuur. En wie van plan is om langs te gaan, kan meer informatie vinden op de website van winkelcentrum Putten. In de Poster Enk bij Ermelo wordt het weer een feestelijk eerste weekend van oktober. Op zaterdag 3 oktober begint het Weekend Weiland Festival om 17:30 middags. En dat duurt dan tot 3 uur 's nachts. Er staan DJ's, coverbands en lokaal talent op het affiche. Een shantycore en bingo maken ook onderdeel uit van het programma. En er worden eigen gebrouwen Poster Enkse bieren geserveerd. Het hele weekend is gratis toegankelijk voor bezoekers. Alleen voor de zaterdagavond heb je kaarten nodig. Het festival belooft een weekend vol non-stop gezelligheid in de wei van Poster Enk. Meer informatie over het volledige programma vind je op de website van Poster Enk of via de social media kanalen van het festival. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen. Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Een zware explosie vanmorgen in Athene in de toeristische wijk Plaka stortte daarna een oud gebouw van 2 verdiepingen grotendeels in. De vermoedelijke oorzaak is een gaslek. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: Gelderland.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van...

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. Voor jong en oud organiseert IVN Nijkerk op zaterdag 3 oktober van 2 tot 3 uur 's middags een boeiende soortensafari in het natuurgebied rondom de Buntwal 6 in Nijkerkerveen. Samen met deskundige natuurgidsen ga je op pad om zoveel mogelijk verschillende planten, insecten en vogels op te sporen en te registreren. En dat gebeurt allemaal in het kader van een zogenaamde bioblitz. En daarmee wordt de biodiversiteit van het gebied in kaart gebracht. Het is een geweldige en actieve manier om met andere ogen naar de lokale natuur te kijken, waarbij voorkennis absoluut niet nodig is. Deelnemen aan de safari is volledig gratis en aanmelden van tevoren is niet verplicht, dus je kunt op de afgesproken tijd simpelweg aansluiten bij het verzamelpunt. Trek wel stevige wandelschoenen aan en neem eventueel een vergrootglas of een smartphone mee om de dieren goed te kunnen bekijken. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: nasty deal, my dear.
1: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel de Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. Op zaterdag 26 september kun je vanaf 9 uur 's ochtends deelnemen aan de Groot Boeschoten Trail and Walk vanaf Camping de Zanderij in Voorthuizen. Het natuurgebied Boeschoten van Staatsbosbeheer staat bekend als de entree van de Veluwe. Hier ontvouwt zich het begin van de Veluwe vanuit het westen naar het oosten. De bossen strekken zich uit tot aan Speult, Huinen en Garderen. De schaapskooien van Groot en Klein Boeschoten bevinden zich sinds 1800 in dit deel van de Veluwe, grenzend aan het dorp Voorthuizen waar je kunt starten en finishen. Alle afstanden komen langs deze unieke natuurplaats. En die is gemakkelijk bereikbaar voor supporters en bezoekers. Net nabij de schaapskooi zal er een verzorgingspost worden ingericht.

steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.

0: Thuis, in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. Het gaat om modellen die tussen 2013 en 2024 zijn gebouwd, waaronder de Audi Q3 en de Volkswagen Golf, Tiguan, Touran en Caddy. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Eigenaren moeten hun auto naar de garage brengen om het onderdeel te laten vervangen. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken en krijgt daar definitief toestemming van president Trump voor. Dat heeft president Zelensky gezegd. Het land komt zulke onderscheppingsraketten voortdurend tekort door de dagelijkse Russische aanvallen met ballistische raketten. Mogelijk rolt de eerste over 2 jaar van de band. Gisteren werd al bekendgemaakt dat Oekraïne een nieuwe voorraad Patriot-raketten krijgt. Europese bondgenoten kopen die voor Oekraïne in de VS. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Iran wil dat alle vijandelijkheden een week lang worden gestaakt en dat de VS onder meer bevroren tegoeden vrijgeeft en sancties opheft. Daarna wil Teheran dan weer onderhandelen en de straat van Hormuz weer openstellen. En het Rode Kruis heeft in een maand tijd ruim 2,5 miljoen euro opgehaald voor Nepal via Giro 6868. Nepal werd eind augustus getroffen door zware overstromingen. Het geld gaat volgens de organisatie naar voedsel, schoon drinkwater, dekens, zeilen en hygiënepakketten. Het Rode Kruis meldde eerder deze week dat sommige getroffen gebieden nog steeds nauwelijks bereikbaar zijn. Dat komt vooral door de grote schade aan wegen en bruggen. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1

H1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.

0: Sucks.
1: De stem van jouw regio is A1 Radio.
2: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
3: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken en krijgt daar definitief toestemming van president Trump voor. Dat heeft president Zelensky gezegd. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. En het Rode Kruis heeft in een maand tijd ruim 2,5 miljoen euro opgehaald voor Nepal via Giro 6868. Het Rode Kruis meldde eerder deze week dat sommige getroffen gebieden nog steeds nauwelijks bereikbaar zijn. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dan stoer met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige

0: en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De 30-jarige automobilist die gisteren is opgepakt na het dodelijke ongeluk op de A4 bij Steenbergen reed mogelijk onder invloed van drugs. Dat blijkt uit een eerste speekseltest van de man uit Zierikzee. Maar een bloedtest moet daar definitief uitsluitsel over geven. Bij dat kettingbotsingongeval in de nacht van woensdag op donderdag kwam een 74-jarige man om het leven en raakte een vrouw van 71 gewond. De verdachte botste eerst op een vrachtwagen waar de slachtoffers daarna achterop reden. In het midden van het land is de avondspits al heel vroeg vastgelopen door de afsluiting van de Merwedebrug op de A27. Die is het hele weekend dicht voor asfalteerwerkzaamheden, wat nu al leidt tot opmerkelijk lange files op omleidingsroutes, zoals de A2, A16 en A4. Op de A2 loopt de vertraging in beide richtingen al op tot bijna een uur. Volgens de ANWB gaan de drukte en het oponthoud rond rivierovergangen nog wel uren duren. En maandagochtend om 5 uur gaat die Merwedebrug pas weer open. Audi en Volkswagen roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. Het gaat om modellen die tussen 2013 en 2024 zijn gebouwd, waaronder de Audi Q3 en de Volkswagen Golf, Tiguan, Touran en Caddy. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Eigenaren moeten hun auto naar de garage brengen om het onderdeel te laten vervangen. En de paus is vanochtend geland in Frankrijk voor een 4-daags bezoek. Het is de eerste keer sinds zijn verkiezing dat de paus het land bezoekt. Leo XIV werd op het vliegveld bij Parijs door president Macron verwelkomd. Vandaag spreekt hij onder meer bij de UNESCO en trekt hij in de pausmobiel naar de Notre Dame voor een avondgebed. Het bezoek gaat gepaard met gigantische veiligheidsmaatregelen en 15.000 agenten op de been. De paus wil vooral een boodschap van vrede komen brengen, zei hij. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: AE Radio.
0: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De 30-jarige automobilist die gisteren is opgepakt na het dodelijke ongeluk op de A4 bij Steenbergen reed mogelijk onder invloed van...

0: paus het land bezoekt. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
2: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. Uit het hart van de West-Veluwe. De stem van je...

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio.

0: Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunninginttrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. De provincie Zeeland wil 22,5 miljoen euro steken in de ontwikkeling van kleine kernreactoren. Het geld is bedoeld voor de bedrijven Allseas en Thorizon, die werken aan een reactor voor schepen en een gesmolten zoutreactor. Zeeland investeert het bedrag pas als de plannen voldoende concreet zijn en hoopt de investering later terug te verdienen. Thorizon wil de eerste commerciële reactor in 2034 in Zeeland klaar hebben. De provincie noemt het een belangrijke investering in nieuwe nucleaire technologie. De oppositie in de Tweede Kamer is woedend over het kabinetsbesluit om de gasvoorraden aan energiebedrijven over te laten. Onder meer JA21 en de ChristenUnie spreken van roekeloos gasbeleid en eisen zo snel mogelijk een debat met minister Van Veldhoven. Het kabinet wil af van het dure vullen van de opslagen door de overheid, maar de Kamerleden zien dit als een gevaar voor onze leveringszekerheid. Ook vinden ze het onbegrijpelijk dat de grote gasopslag in het Drentse Norg wordt afgestoten. En Paus Leo roept de wereld op om de snelle ontwikkeling van AI te heroverwegen. Tijdens zijn werkbezoek aan Frankrijk waarschuwde de paus dat de mensheid niet moet doorslaan naar een paradijs van machines dat wordt gedomineerd door een kleine groep techreuzen. Zijn waarschuwing sluit aan bij toenemende mondiale zorgen naar recente AI-hacks en oproepen tot meer terughoudendheid. Volgens de paus moeten we technologie niet afwijzen, maar wel voorkomen dat AI de mens overneemt. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel de Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. Op zaterdag 26 september kun je vanaf 9 uur 's ochtends deelnemen aan de Groot Boeschoten Trail and Walk vanaf Camping de Zanderij in Voorthuizen. Het natuurgebied Boeschoten van Staatsbosbeheer staat bekend als de entree van de Veluwe. Hier ontvouwt zich het begin van de Veluwe vanuit het westen naar het oosten. De bossen strekken zich uit tot aan Speult, Huinen en Garderen. De schaapskooien van Groot en Klein Boeschoten bevinden zich sinds 1800 in dit deel van de Veluwe, grenzend aan het dorp Voorthuizen waar je kunt starten en finishen. Alle afstanden komen langs deze unieke natuurplaats. En die is gemakkelijk bereikbaar voor supporters en bezoekers. Net nabij de schaapskooi zal er een verzorgingspost worden ingericht. Voor meer informatie kijk je op onze Facebookpagina of op kernadventures.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. De provincie Zeeland wil 22,5 miljoen euro steken in de ontwikkeling van kleine kernreactoren. Het geld is bedoeld voor de bedrijven Allseas en Thorizon, die werken aan een reactor voor schepen en een gesmolten zoutreactor. De oppositie in de Tweede Kamer is woedend over het kabinetsbesluit om de gasvoorraden aan energiebedrijven over te laten. En Paus Leo roept de wereld op om de snelle ontwikkeling van AI te heroverwegen. Tijdens zijn werkbezoek aan Frankrijk waarschuwde de paus dat de mensheid niet moet doorslaan naar een paradijs van machines dat wordt gedomineerd door een kleine groep techreuzen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De twee worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne-inbraken van dit jaar. De politie heeft de zoekacties in en rond het Gelderse Overasselt afgerond na de gewelddadige schietpartij begin september. Er zijn volgens de gemeente tientallen wapens en andere verdachte voorwerpen gevonden, soms zelfs

0: zelfs in de buurt van een basisschool. Bij het pand op het erf van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. werd een beveiliger doodgeschoten en raakte twee agenten gewond. Er zitten nu tientallen verdachten vast en het vermoedelijke doelwit van de aanval, Jan G. zelf, is in Duitsland opgepakt. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunninginttrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. En de EU-lidstaten zijn akkoord met een steunpakket van 6,6 miljard euro voor militaire hulp aan Oekraïne. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt. Het geld uit het Europese Vredesfonds werd lang geblokkeerd door Hongarije, maar dat veto is nu van tafel. De miljarden worden gebruikt voor de vergoedingen van wapenleveranties, gezamenlijke inkopen en het trainen van Oekraïense militairen. Wanneer de financiële steun precies wordt overgemaakt is op dit moment nog niet bekend. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld.

0: Sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: AE Radio.
2: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg op het werk en thuis. Dit is hier.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de week van eind september tot en met zondag 18 oktober... kun je dagelijks van 9 tot 5 genieten van de bijzondere buitenexpositie Kunst bij de Kooi bij de Ermeloze Schaapskooi aan de postweg nummer 50 in Ermelo. Het thema van dit jaar is in het teken gezet van wol in weer en wind, waarbij kunstenaars verrassende creaties hebben gemaakt van schapenwol. De kunstwerkers staan opgesteld langs een prachtige wandelroute over het heideterrein rondom de kooi. Het is een heerlijke combinatie van kunst kijken en buiten zijn op de Veluwe. De wandelroute is gratis toegankelijk voor iedereen en er zijn geen entreekaartjes of reserveringen nodig, waardoor je op ieder gewenst moment van de dag kunt binnenlopen. Na de wandeling kun je bovendien nog gezellig iets drinken in het bezoekerscentrum. Komend weekend staat winkelcentrum Putten volledig in het teken van herfst en natuur. Op zaterdag 26 september tussen 10 uur 's ochtends en 5 uur 's middags organiseert het winkelcentrum het evenement Wildgroei. Dat is een sfeervol herfstevenement waar natuur, de Veluwe en alles wat daarin groeit centraal staan. Bezoekers kunnen terecht voor seizoensproducten, natuuractiviteiten en sfeer voor jong en oud. Het evenement vindt plaats binnen het winkelcentrum zelf, dus bij slecht weer blijf je droog. Deelnemen is gratis voor iedereen. Er zijn verschillende activiteiten gepland rondom het thema herfst en de Veluwse natuur. En wie van plan is om langs te gaan, kan meer informatie vinden op de website van winkelcentrum Putten. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De politie heeft de zoekacties in en rond het Gelderse Overasselt afgerond na de gewelddadige schietpartij begin september. Er zijn volgens de gemeente tientallen wapens en andere verdachte voorwerpen gevonden, soms zelfs in de buurt van een basisschool. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. En de EU-lidstaten zijn akkoord met een steunpakket van 6,6 miljard euro voor militaire hulp aan Oekraïne. De miljarden worden gebruikt voor de vergoedingen van wapenleveranties, gezamenlijke inkopen en het trainen van Oekraïnse militairen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. Voor jong en oud organiseert IVN Nijkerk op zaterdag 3 oktober van 2 tot 3 uur 's middags een boeiende soorten safari in het natuurgebied rondom de Buntwal 6 in Nijkerkerveen. Samen met deskundige natuurgidsen ga je op pad om zoveel mogelijk verschillende planten, insecten en vogels op te sporen en te registreren. En dat gebeurt allemaal in het kader van een zogenaamde bioblitz. En daarmee wordt de biodiversiteit van het gebied in kaart gebracht. Het is een geweldige en actieve manier om met andere ogen naar de lokale natuur te kijken, waarbij voorkennis absoluut niet nodig is. Deelnemen aan de safari is volledig gratis en aanmelden van tevoren is niet verplicht, dus je kunt op de afgesproken tijd simpelweg aansluiten bij het verzamelpunt. Trek wel stevige wandelschoenen aan en neem eventueel een vergrootglas of een smartphone mee om de dieren goed te kunnen bekijken. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de herfstvakantie rockt de Veluwe in Ermelo. Op zaterdag 17 oktober doet de Amaliahal van het Nationaal Hippie Centrum dienst als feestlocatie. Veluwe rockt brengt pop, eurodance en house. De organisatie is erin geslaagd om een aantal landelijke acts aan te trekken. En het programma begint 's middags al en gaat dan door tot vroeg in de ochtend. Voor dancemuziekliefhebbers is dit festival een no-miss. Check de officiële kanalen voor de line-up en tickets. In de Poster Enk bij Ermelo wordt het weer een feestelijk eerste weekend van oktober. Op zaterdag 3 oktober begint het Weekend Weiland Festival om 17:30 middags. En dat duurt dan tot 3:00 s'nachts. Er staan DJ's, coverbands en lokaal talent op het affiche. Een shantycore en bingo maken ook onderdeel uit van het programma en er worden eigen gebrouwen Poster Enkse bieren geserveerd. Het hele weekend is gratis toegankelijk voor bezoekers. Alleen voor de zaterdagavond heb je kaarten nodig. Het festival belooft een weekend vol non-stop gezelligheid in de wei van Poster Enk. Meer informatie over het volledige programma vind je op de website van Poster Enk of via de social media kanalen van het festival. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Rijn zakt de komende 2 weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP, nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door de aanhoudende droogte in het stroomgebied van de rivier. Vanwege de krapte blijft het ingestelde inrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de IJssel zeker tot 8 oktober van kracht. Rijkswaterstaat neemt nu geen extra maatregelen, maar de situatie wordt wel nauwgezet gevolgd. Milieuorganisaties zijn tevreden over het besluit om de verduurzamingsafspraken met Tata Steel uit te stellen. Groepen als Greenpeace, Frisse Wind en Milieudefensie zien het opschuiven van de streefdatum naar maart volgend jaar ook als een kans om nog strengere gezondheids- en milieueisen te stellen. Ze vinden de geplande overheidssteun van zo'n 2 miljard euro te riskant, zeker gezien de strafvervolging door het OM en de dreigende intrekking van vergunningen. Sommige organisaties hopen nu op afstel. Er zijn 2 mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De 2 worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer.

0: De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne-inbraken van dit jaar. En het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op nieuwe Amerikaanse sancties door over te stappen op Europese software. Zo vervangt het hof de programma's van Microsoft door het Duitse Open Desk, schrijft de Financial Times. Volgens de vice-hoofdaanklager werkt het hof aan een buffer voor het geval bankzaken, verzekeringen en IT-systemen worden geblokkeerd. De VS hebben nu al 13 medewerkers op een zwarte lijst. Het strafhof heeft personeel nu al maanden van tevoren uitbetaald. Het weer, het is overal helder met vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
3: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief promo.

0: feestcafé.nl. Goedemiddag, Feel Good Friday staat op het punt om te beginnen hier op A1 Radio. Met straks de week in vogelvlucht. Een nieuwe Friday vibe staat voor je klaar. En we gaan terug in de tijd in Hit Memories. En het belangrijkste, het is de laatste vrijdag van de maand. Dus traditiegetrouw vanaf 6 uur, Foute Friday.
1: A1 Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
0: Straks sturen we dansende bananen. Blijkt een achtbaan niet heel erg veilig te zijn. En Trump, die heeft weer ruzie.

0: zes uur samen. Hier op A1 Radio. Feel Good Friday.
1: Heb je de lichtjes, let?
0: Zet me nou aan het kutkessen, mus.

0: Het is inmiddels al eind september, dus dat betekent nog 98 dagen tot aan kerst. Dus hoog tijd om alvast even een kersthitje erin te gooien. Ariana Grande en Santa Tell Me hier bij Feel Good Friday.
1: Hallo allemaal, nou hier zijn we weer hoor.
0: En ik zeg een hele goede middag. Het is vrijdagmiddag 25 september 2026. Het wekelijkse borrelmoment is weer van start gegaan hier bij Feel Good Friday. En je bent wellicht onderweg naar huis van je werk, op weg naar het weekend, of wellicht ben je al thuis en heb je al lekker de boel gelaten. Misschien zit je wel lekker in het zonnetje, buiten in de tuin of ergens anders. Want hier in Eikerk is het in ieder geval heerlijk zonnig buiten, dus dat betekent een mooi weekend. Laten we daarop hopen. En als je dan misschien toch in de zon lekker ligt te genieten, is het misschien ook wel even belangrijk om alvast even die borrel te openen. Want ook daarvoor is het vrijdagmiddag, hè, om alle niet eventjes een alcoholvrije versnapering te nemen. Geniet er lekker van, zou ik zeggen. Ik ga even de week met je doornemen, want het was een week van een nieuw oud social media platform dat weer opkomt. Een achtbaan die gewonden en doden onder de pet heeft gehouden in Amerika. En Trump maakte weer ouderwets ruzie met een paar journalisten die hij permanent fake news noemde. Oh, mijn dictator Trump, dat je het zelf nog niet doorhebt. Nou ja, laten we dan maar beginnen in Nederland. Hives is na 22 jaar terug van weg geweest. Ken je het eigenlijk nog wel? Weet je wel, nutteloos krabbelen naar elkaar, dansende bananen sturen die je doen denken aan andere dingen dan bananen. Best wel weird. En je pagina stylen alsof je dat hebt gedaan terwijl je een extra ecstasy-pilletje hebt genomen. Dus ja, het oude, wetse, gezellige Hives. Het mediahuis van onder andere De Telegraaf, die heeft dus het platform een nieuw leven ingeblazen. Als een soort Europees alternatief voor de andere social media platformen. Hives belooft geen verslavende algoritmes. Voor het eerst in jaren lanceert een social medium dus bewust weer een functie waar je dus ook gewoon weer tijd overhoudt voor je echte leven. Dat is toch volgens mij wel lekker. Gaan we snel door naar Amerika, waar een achtbaan heel wat op zijn geweten heeft. De achtbaan X2 in Six Flags Magic Mountain is voor sommige mensen net iets te intens geworden. Waar sommige achtbanen beweren dat de wereld op zijn kop staat na een ritje, neemt deze achtbaan dat wel een beetje heel erg letterlijk. Er zijn dus mensen die hersenletsel overhielden aan een ritje aan deze achtbaan, en er zijn zelfs twee mensen aan bezweken. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Niet zo gek als een achtbaan met 122 km per uur naar beneden stort, terwijl de karretjes als een soort sla-centrifuge naast de baan tollen. Ja, de baan is nu dus dicht om het onderzoek af te wachten. En sterkte aan iedereen die vanavond nog sla moet eten. Blijkbaar zijn sla-centrifuges moeilijk te overleven. Blijven we even in Amerika, in Washington, waar president Donald Trump het weer ouderwets aan de stok had met journalisten afgelopen week. De medewerkers van CNN en MS Now werden door de president standaard neergezet als fake news. En dat kan ik niet zo goed zeggen als Trump, dat ga ik ook niet proberen na te doen. Maar ja, weet je, ik vind het ook niet zo aardig, want hoe kun je nou weten of deze mensen nou nep zijn? Alhoewel, het is wel Amerika, dus waarschijnlijk zit er wel een fillertje hier, misschien een plukje botox daar. Maar goed, weren van pers is dus wel slecht voor de persvrijheid. Na de ontmoeting van Trump en Xi van de week en een forse grondwetsovertreding, toen mochten gisteren de journalisten alsnog weer naar binnen in het Witte Huis. Gelukkig maar. Wat een weekje. Je zou bijna denken dat met deze overzeese knaloranje joker we ons nooit meer gaan vervelen. Lijkt mij. Maar goed, dat gaan we over 2 jaar dan wel weer zien, hè? Als het uiteindelijk allemaal voorbij is, zou je zeggen. Straks om 5:15 nieuwe muziek van Taylor Swift. En ik ga ook de Friday Vibe draaien. Stuur je bericht in op Instagram @feelgoodfridaynl en join the show. Hey!

0: opgenomen met Indiase muzikanten Ed Sheeran en Sapphire hier bij Feel Good Friday.
1: Friday vibe.
0: Elke vrijdag dan gaan we op zoek naar die ene weekendplaats. Ja, wat is nou de Friday vibe? Die heb ik voor je meegenomen deze week. Maar mocht jij nou denken van, hey, ik ken ook echt een ontzettend goede plaat die ieders weekend een goede start gaat geven, stuur hem dan vooral even naar mij door. Dat kan je doen via Instagram, @feelgoodfridaynl. Wie weet kan ik hem straks nog even draaien voor jullie. En misschien ga je dit weekend er wel even op uit als de zon schijnt. Even terras op, wellicht rondje fietsen over de Veluwe. Of misschien ga je gamen, kan natuurlijk ook. Als we het dan toch over games hebben, deze week heb ik zelf een nieuwe plaat opgegraven van Morgan Wallen. Je weet wel, die Amerikaanse country pop artiest. En die plaat is niet zomaar een nieuwe plaat, maar eentje speciaal gemaakt voor een nieuwe videogame. Want voor de nieuwe virtuele wereld van Grand Theft Auto 6 maakte Wallen de plaat Last Thing You Need, die waarschijnlijk in de game te horen zal zijn. En dat maakt mij dus wel een beetje nostalgisch. Er zijn namelijk zoveel nummers populair geworden bij een jonge generatie, in ieder geval bij mij, die op de radiozenders van de oudere GTA-spellen te horen waren. En dat er nu nieuwe nummers voor de game gemaakt worden, ja, dat is toch wel een beetje bijzonder. Dat was eerder niet gebeurd. Mochten mijn kinderen ooit gaan gamen en dan bij de oude GTA 6 terechtkomen, dan hoop ik dat deze plaat voor hen later net zo nostalgisch gaat worden als ik de muziek van GTA altijd heb ervaren. De Friday Vibe van deze week, Morgan Wallen en Last Thing You Need.

0: Morgan Wallen en The Last Thing You Need hier bij Feel Good Friday. De Friday vibe van deze week. En zometeen bij Feel Good Friday. Gaat er iets mis bij de publieke omroep? Iets met liedjes zingen volgens mij. En ik heb nieuwe muziek meegenomen van Taylor Swift. Dat doet het volgens mij altijd wel lekker op de vrijdagmiddag. Dus die krijg je straks van mij. En dus niet vergeten, vanaf 6 uur is het traditiegetrouw Foute Friday met de heerlijkste meezingers en kroeghits. En Foute Hits natuurlijk, dat hoor je er allemaal bij. Heerlijk! Dat allemaal straks, maar nu eerst de verkeersinformatie. Er staan best wel veel files in het midden van het land. Ik noem ze van 10 minuten en langer voor je. We beginnen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 20 minuten oponthoud. Dan de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken nog eens een kwartier. Dan gaan we door naar de A2. De A2 Sertogenbosch richting Utrecht tussen Afrit Kerkdriel en Geldermalsen een kwartier. Dan Utrecht richting Sertogenbosch tussen Nieuwegein Zuid en Zaltbommel 1 uur vertraging. File van 22 kilometer kom je daar tegen. Heel veel sterkte als je daarin staat. Gaan we verder naar de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 10 minuten. A12 Utrecht Duitse grens tussen Arnhem Noord en Zevenaar een kwartier. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden 40 minuten oponthoud. Sterkte als je daarin staat. Dan gaan we naar de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Arkel en Knopendijl 25 minuten. Dan gaan we door naar de de A28. Daar rijdt het in ieder geval wel lekker door, dus die kunnen we lekker overslaan. Gaan we door naar de A50. Arnhem richting Oss tussen Knopend Grijshoort en Ravenstein 40 minuten oponthoud. Gaan we door naar de A73. Nee, daar hoeven we niet heen. We gaan niet helemaal naar Brabant, dat vind ik te ver weg. We gaan wel naar de N198 Utrecht richting Woerden. Bij de aansluiting met de A2 en de aansluiting met de A12. Daar heb je 10 minuten oponthoud. Gaan we door naar Kesteren, de N233. Kesteren richting Veenendaal. Vanaf de aansluiting met de A15 en Rhenen 10 minuutjes. N233 Veenendaal-Kesteren tussen Veenendaal en Kesteren 30 minuten oponthoud. En dan zijn we er wel aardig doorheen deze middag. Het is toch niet normaal hoe druk het is op de weg. Ik hoop dat je lekker door kan rijden. Sta je wel in een van die hele lange files. Heel veel sterkte. Blijf vooral luisteren. Dan maak ik de start van jouw weekend compleet. Ook al sta je misschien stil. Maar de muziek, die heb je gewoon altijd. Het is nu precies 5:30. Zometeen hoor je muziek van Somber.
1: Dit is Regio Actueel. Met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Rijn zakt de komende 2 weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP... nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Milieuorganisaties zijn tevreden over het besluit om de verduurzamingsafspraken met Tata Steel uit te stellen. Sommige organisaties hopen nu op afstel. Er zijn 2 mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. En het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op nieuwe Amerikaanse sancties door over te stappen op Europese software. Het strafhof heeft personeel nu al maanden van tevoren uitbetaald. Het weer, het is overal helder met vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
1: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio.
0: We fietsen het weekend in met Feel Good Friday door je speakers. Met straks de nieuwe van Kenny Barnes. Na Somber, My Body Isn't Ready. Yeah.

Freddy hier bij Feel Good Friday. En dat is toch wel lekker voor op je vrijdagmiddag. Het is nu 6 minuten over 6:30. Of je nu onderweg bent of al lekker thuis in het weekend zit, toch tijd om even te ontspannen. Alhoewel dat voor mij wel een beetje lastig was toen ik dit van de week voorbij zag komen. We moeten het even hebben over het Eurovisie Songfestival. Omroep Avrotros heeft het liedje Festijn geboycott door de deelname van Israël, die dus vol aan het oorlog voeren is. En dan heel even kort terug in de tijd. Toen de invasie in Oekraïne begon door Rusland, toen is Rusland ook geweerd door het liedjesfestijn. Dus ja, ergens gaat er toch wel een beetje iets mis natuurlijk. Dat nu Israël nog meedoet, dat zit niet alleen omroep Avrotros dwars, maar meerdere omroepen in Europa. Het is net alsof je je vervelende oom weert van een verjaardag, maar dat vervolgens zijn broer wel komt die dan net zo kut lijkt te zijn. Maar die mag je dan vervolgens niet wegsturen, omdat jouw beste vriend ook dan zijn beste vriend is. Weet je, dat is gewoon krankzinnig. Maar ja, zo gaat het wel een beetje. Inmiddels heeft de Nederlandse, heeft in Nederland de NPO aangekondigd de organisatie voor het Nederlandse, voor de Nederlandse inzending dan toch over te nemen. Waardoor dus toch gaan. Maar is dat dan niet ook heel raar, vraag ik me dan af. Eerst maken we een punt door niet te komen, terwijl de NPO nu zegt, weet je wat, we gaan lekker toch. Dat voelt dat niet een beetje alsof je iemand met het verkeerde kaartje weigert bij een film in de bioscoop, maar dat de beveiliger dan vervolgens zegt, oh nee hoor, dat is wel het juiste kaartje. Kom er maar gewoon lekker in met die blonde blooie haar, met die mooie blonde haren van je. En dan denk ik van ja, dan sta je alsnog toch een beetje voor lul. Dus ja, dat vind ik toch wel een beetje heel moeilijk aan dit verhaal. Dus we gaan toch naar het Songfestival en we gaan er wat van maken. Al twijfel ik hoeveel impact we daar gaan maken met deze gekke move. Wat trouwens ook wel een beetje een gekke move was, dat was de act van vorig jaar over de Zweedse sauna-cultuur. Kan je die nog herinneren? Je moet er maar op komen. We gaan lekker naar de sauna. Met Kai.

weet hoe je een doedelzak toch weer populair en hip maakt. Cammy Barnes en Something More hier bij Feel Good Friday. Dan gaan we naar vandaag. Naar nieuwe muziek die is uitgekomen. Niemand minder dan Taylor Swift. Die heeft van de week al aangekondigd dat er nieuwe muziek onderweg was. Het nummer Patient Zero dat werd aangekondigd via social media kanalen. Waarin ze zei dat ze heel ongeduldig had gewacht om het blijde nieuws met iedereen te delen. En dan denk ik van ja, dat snap ik ook wel. Als het gaat om een paar miljoen die zo weer opnieuw je bankrekening inslijden. Maar ja, flauw natuurlijk. Ik geloof ook natuurlijk wel dat ze haar Swifties gewoon tevreden wil houden met nieuwe muziek. Nou ja, na die aankondiging iedereen helemaal in extase natuurlijk. En vol verwachting afwachten van wat die nieuwe plaat nou zou zijn. Nou, die is er nu gelukkig. De plaat Patient Zero is de tweede nieuwe plaat dat Swift dit jaar uitbrengt. In juni verscheen I Knew It, I Knew You. En dat maakte ze voor de soundtrack van Toy Story 5. En die nieuwe plaat, ik heb hem al eventjes geluisterd. De nieuwe plaat, het is catchy. Het is een layback beat. En het heeft natuurlijk de zachte toon van Taylor Swift's stem. Dus dan kan het niet anders dat deze plaat het heel erg goed gaat doen de komende tijd. En dat hij natuurlijk ook gewoon heerlijk is gewoon voor de vrijdagmiddag. Patient Zero, de nieuwe van Taylor Swift hier bij Feel Good Friday.

Ramazzotti, Cosa della Vita op A1 Radio hier bij Feel Good Friday. Overigens, als we het toch hebben over Ramazzotti. Deze week heeft de Italiaanse superster iets minder leuks aangekondigd. Van de week kondigde Ramazzotti aan zijn Europese tour uit te stellen naar 2028. Vanwege een herstelperiode na een operatie aan zijn stembanden. Dat is toch minder prettig natuurlijk. Zijn optreden in de Ziggo Dome, dat stond dus voor een heel stuk eerder. Dat is verplaatst naar 5 april 2028. De 62-jarige zanger heeft laten weten dat zijn herstel goed verloopt na de operatie. Hij kan niet wachten om terug te keren, zegt hij. En intussen blijven zijn klassiekers gewoon tijdsloos. Zoals die je net hoorde. Cos della Vita, hier bij Feel Good Friday. Zometeen in Feel Good Friday is het Foute Vrijdag. Traditiegetrouw op de laatste vrijdag van de maand. Met ook een nieuwe Hit Memories, waarin we terug in de tijd gaan naar één specifieke datum in het verleden. En daarvan laat ik de twee meest populaire nummers horen. En ook deze keer nummers waarvan je denkt, oh ja, die bestaan nog. En die zijn natuurlijk hartstikke fout ook, dat begrijp je wel. Dan is het tijd voor iets nieuws, om even na te denken tijdens de break.

van iets of iemand dat ik ben. En dat kan van alles zijn. Na een omschrijving kun je uiteindelijk beginnen met ontrafelen in je brein. Wat ben ik? Ik ben iets dat bijna iedereen gebruikt, maar niemand echt nodig heeft. Zonder mij voel je je soms verloren, maar vroeger konden mensen prima zonder mij leven. Wie of wat ben ik? Ik zou zeggen, denk hier eventjes over na. Na het nieuws dan hoor je van mij het antwoord. Intussen hoor je Don Henley en The End of the Innocence hier bij Feel Good Friday.

20 ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld.

0: Sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Volgens infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram hebben zo'n 49.000 reizigers last gehad van de spoorblokkade bij Utrecht Centraal door activisten van Extinction Rebellion. De actievoerders gingen op 23 mei verschillende sporen op. Door hun actie raakte het spoor beschadigd, moest ProRail extra beveiliging inhuren en liep de NS inkomsten mis. Bertram meldt dat de directe kosten zeker 100.000 euro bedragen. Maar dit bedrag drukt lang niet alle schade uit, schrijft Bertram in een brief aan de Tweede Kamer. De leden van Progressief Nederland hebben gesproken en Kitty Jung uitgeroepen tot de nieuwe voorzitter van Pro. Rond de 39.000 leden hebben hun stem uitgebracht. Jung is de voormalige vicevoorzitter van vakbond FNV. Op de lijst voor het voorzitterschap van Pro stonden nog twee kandidaten, Frank van der Wolde en Michiel Servaas. Van der Wolde richtte Rood-Groen op en was een van de drijvende krachten achter de fusie van GroenLinks en PvdA. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. Volgens de Telegraaf zou het slachtoffer een medewerker van de gevangenis in Zaanstad zijn, maar de politie bevestigt dit bericht niet. De schietpartij vond rond 3 uur vanmiddag plaats. Veel mensen waren getuigen van het schietincident op het terras. Zij wisten te vertellen dat het vrij duidelijk was dat er gericht op iemand werd geschoten. De Rijn zakt de komende 2 weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP, nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door de aanhoudende droogte in het stroomgebied van de rivier. Vanwege de krapte blijft het ingestelde eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de IJssel zeker tot 8 oktober van kracht. Rijkswaterstaat neemt nu geen extra maatregelen, maar de situatie wordt nauwgezet gevolgd.

0: Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld.

0: radio501.nl. Feel Good Friday is nog steeds bij je natuurlijk. Nog een heel uur tot 7 uur vanavond. En omdat het dus de laatste vrijdag van de maand is, dan is het traditiegetrouw Foute Vrijdag. Dus dat betekent dat het hele feest gaat losbarsten. Dus ik zou zeggen, blijf er vooral bij.
1: AE Radio.
2: AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
0: Een beetje stampen en stuiteren bij Feel Good Foute Friday op jouw radio. Het weekend kan dan haast niet meer stuk. Met zometeen Tino Martin.
2: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
3: Antibeer.
4: Attention.
2: Feel Good Friday.

0: jong en dom hier bij Feel Good Foute Friday. Ja, volgens mij zijn we allemaal wel een keertje jong en dom geweest. Denk toch maar eens even een keertje terug aan die jonge tijd en wat je toen allemaal niet uitspookte. Ik denk dat je je dan misschien nog wel verbaast. En daarmee is het vrijdagavond 25 september 2026. De werkweek, ja, die is nou zo goed als voorbij. Het is er dus 6 uur geweest, dus je kan even alles echt de boel gaan laten. Als je al thuis bent, want we hebben ook gehoord dat het heel druk op de weg is. Misschien sta je in de file, ik hoop het niet, maar je weet het natuurlijk nooit. Het weekend gaat nu echt beginnen met heerlijk onderuit op de bank zitten. Of in mijn geval de auto pakken en een lang weekend in Parijs zitten. Lekker aan een croissant, baguette en de trottoirs. En oh nee, wacht eventjes trouwens. Dat laatste is dus een stoep. Dat is niet echt om te eten. Dat laat ik wel lekker liggen. 25 september is niet alleen de dag dat je weekend begint, maar ook de dag dat RTL in 2004 de eerste aflevering van talentenjacht Popstars, The Rivals, uitzendt. En dat is een programma, dat daarin wordt een boyband en een girlband gevormd. En uiteindelijk de groep die een nummer 1 hit met Kerst scoort, die wint dan. Ik moet zeggen dat ik toen, ik was denk ik 7 of bijna 8... Ik kan me dit helemaal niet herinneren, dit programma. Dus ik denk niet dat het een groot succes is geweest in ieder geval. Maar goed, het is wel geweest. En wellicht denk je van, oh, even terugkijken. Ja, leuk. Terug naar de roots van 2004, waar het beeld nog harder kraakte dan het geluid op cd'tjes. Gaan we door naar een nieuwe hersenkraker. Ja, wat ik al voor de break zei. Wie of wat ben ik?
1: Is het iets of iemand klein of juist een beetje dik?
2: Wie of wat ben ik?
1: Wie of wat ben ik?
0: Ja, wat ben ik voor het nieuws? Wie of wat ben ik? Voor het nieuws liet ik je dus horen wat ik was, zonder het ook echt te noemen. Ik vertelde je dat ik iets was dat bijna iedereen gebruikt, maar niemand echt nodig heeft. Dat je zonder mij soms je verloren voelt. Maar vroeger konden mensen ook prima zonder mij leven. Ja, wat ben ik dan? Ik denk dat je dan misschien wel een idee hebt dat ik dan iets ben, dus niet iemand. Maar ja, wat is het? Het antwoord was, je smartphone. Ja, heel lullig natuurlijk, maar ja, je kan echt zonder. Het kan echt. Maar ja, niemand kan tegenwoordig zonder. Dat is een beetje het ding van die smartphones natuurlijk. Wel een leuk feitje over de smartphone. In 2007 kwam de eerste Apple iPhone uit. En dit was dus de telefoon die wereldbreed indruk maakte met de moderne touchscreen smartphone technieken die we nu kennen. Het bracht internet, muziek. Het bracht een appwinkel samen op één apparaat. En dat was toen toch wel iets wat uniek was. En tegenwoordig iets waar we toch wel heel erg afhankelijk van zijn geworden. Hoe lang kun jij zonder je telefoon? Misschien is iets om over na te denken. Ik zat laatst naar mijn schermtijd te kijken. Ik hoor mensen met schermtijden van 6 of 7 uur per dag, omdat ze eindeloos aan het scrollen zijn. Ik ben toch blij dat die van mij gemiddeld nog onder de 2 uur zit. Laten we hopen dat het daarbij blijft natuurlijk. Gaan we verder met Foute Friday. Zometeen Hit Memories. Terug naar een datum in het verleden. En daarvan draai ik dan de 2 meest populaire platen.

0: Tweeling en altijd vrijgezel hier bij Feel Good Fouten Friday. Ja, als dat geen feestje is, dan weet ik het ook niet meer natuurlijk. Hé, dat is niet de goeie. Nou, dat gaan we niet doen. We gaan deze doen. Het is er weer tijd voor. We gaan terug in de tijd in Hit Memories. Elke week dan gaan we terug in de tijd. En deze week naar 21 augustus 1999. Ja, in Hit Memories duiken we dus in de top 40. En deze week laat ik dan dus ook weer de twee populairste platen horen van die datum. Ja, dat is dus niet de Raining Man die je net opeens voorbij hoorde zeilen. Maar goed, de top 40 begon al in 1965. En er zijn dus lijsten en lijsten genoeg die we nog kunnen behandelen. En deze lijst vind ik zelf best wel heel erg leuk. We beginnen op nummer 2. Daar vinden we één van de zomerhits van 1999. Misschien kan je die nog wel herinneren. Lou Bega met Mambo No. 5. A little bit of puntje, puntje, puntje. Ja, goeie titel. Het nummer verscheen in april 1999... is gebaseerd op die ene Mambo-klassieker van Perez Prado uit 1950. En deze versie groeide uit tot een wereldwijde nummer 1 hit. Op deze specifieke datum dus op nummer 2 in Nederland. Maar goed, in Nederland was het wel uiteindelijk de best verkochte single van 1999 uiteindelijk. En daardoor stond het dus uiteindelijk 4 weken wel bovenaan de top 40. Dus ja, ik zou zeggen, misschien eventjes die dansschoenen pakken. Misschien toch eventjes losgaan in je woonkamer. Het kan natuurlijk allemaal. Of in de auto een beetje bewegen als dat lukt. Als je maar je handen aan het stuur hebt natuurlijk. Dit is de plaat die in de zomer van 1999 overal uit de speakers knalde. Lou Bega en Mambo No. 5 op nummer 2. In de Hit Memories van 21 augustus 1999.
1: 2. Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Vega en Mambo Number 5 op nummer 2 in de Hit Memories van 21 augustus 1999. En dan gaan we dus door naar de nummer 1 van deze foute Hit Memories. En daar staat een plaat die onwijs populair is geweest. Ja, hoe kan het ook anders als hij op nummer 1 staat, zou je zeggen. De groep ging een tijd geleden uit elkaar, maar ze zijn inmiddels weer herenigd. Dat is toch fijn. Ik heb het over Eiffel 65. Een groep die bestaat uit Jeffrey J, Maurizio Lobina en DJ Gabri Ponte. En het willekeurige getal 65. Ja, het ontstaan van de groep is trouwens voortgekomen uit puur toeval. Ik ga je heel eventjes meenemen. Begin jaren 90 loopt Jeffrey J een muziekwinkel binnen in Turijn. De stad waar hij in nachtclubs optrad. En de muziekverkoper herkent hem en laat J een cassettebandje horen van hemzelf. Die aan het optreden is in die club waar hij al heeft gestaan in Turijn. Door de muziekverkoper komt Jay in contact met Bliss Corporation, waar hij later muziek produceert samen met onder andere Roberto Molinaro en Maurizio Lobina. En die muziek belandt in de Italiaanse hitlijsten, wat hun succes bestempelde toen in die tijd. Nou, in 1997 besluit Robert Molinaro zijn eigen weg te gaan. En Jay die dacht van nee, ik moet doorgaan, dus we maken een doorstart samen met Lobina. En daar kwam dus DJ Gabri Ponte dus bij, die dus ook al voor Bliss werkte. Nou, toen gingen ze even over een naam nadenken. De naam was dus ook puur toeval. Ze bedachten Eiffel, maar per ongeluk kwam daar het getal 65 achter, doordat een medewerker een telefoonnummer op een briefje liet rondslingeren en twee nummers daarvan per ongeluk in de officiële documenten bij de release terechtkwamen. Dit bedenk je toch niet? Nou ja, dit nummer leek dus voorbestemd voor je groep. En die groep heeft dat nummer dus nooit meer veranderd. En toeval betekent vaak ook succes. Want soms kun je nog net zo hard werken en wordt het helemaal niks. Maar soms kan een bezoek aan één muziekwinkel heel veel veranderen. Zo zie je maar weer. Eiffel 65 met hun grootste hit Blue Dabadi. Op nummer 1 in de Hit Memories van 21 augustus 1999.
1: 1.

De nummer 1 in de hit memories van 21 augustus 1999. Eiffel 65 en Blue Dabadi. Ja, dat is toch een hele mooie Foute Friday zo met dit soort muziek. Ik ben er blij mee. Volgende week weer een nieuwe hit memories met weer een nieuwe lijst. En dan gaan we zien wat we dan tegenkomen. Zometeen in Feel Good Foute Friday hebben we het over Frankrijk. Want ik ga dit weekend dus naar Parijs. Maar ik spreek dus bijna geen woord Frans. Heel onhandig eigenlijk, kwam ik dus achter. En ik vertel je ook hoe Hyrox gezond voor je is, maar ook je baan kan kosten. Zometeen meer.

beetje druk. Wel minder druk dan een uur geleden natuurlijk. We beginnen met vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel een half uur. Dan nog steeds op de A2 s-Hertogenbosch richting Utrecht. Tussen Afrit Vegel en Waardenburg een half uur vertraging. En dan nog op diezelfde A2 bij Vianen richting Zaltbommel. Nog één uur vertraging. Dat is toch niet te doen daar. Heel veel sterkte als je daarin staat. Gaan we door naar de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 10 minuten. Dan een stukje terug op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden een half uur oponthoud. Dan de A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen Afrit Arkel en Knopendel een half uur. Dan gaan we verder naar de A50. Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten oponthoud. Dan gaan we verder naar de N-wegen. De N233 Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen heb je ook een half uur oponthoud. En dan zijn we er voor nu in ieder geval doorheen. Ik hoop dat je in ieder geval niet al te lang in de file staat, mocht je onderweg zijn. Ik maak in ieder geval de start van jouw weekend helemaal compleet. Met hele mooie foute muziek die misschien heel fout is. Maar ook muziek die je kan meezingen die je normaal gesproken gewoon in de kroeg hoort. Het komt allemaal voorbij. Het is 1 minuut over 6:30. Zometeen hoor je muziek van Senna. Ja!

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Volgens infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram hebben zo'n 49.000 reizigers last gehad van de spoorblokkade bij Utrecht Centraal door activisten van Extinction Rebellion. De actievoerders gingen op 23 mei verschillende sporen op. De leden van Progressief Nederland hebben gesproken en Kitty Jung uitgeroepen tot de nieuwe voorzitter van Pro. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. De Rijn zakt de komende twee weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP, nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: TikTok, TikTok.
1: Ja, TikTok, God,
0: waar blijf
1: TikTok,
0: je nou?
1: TikTok. Waar blijf je nou? Ja, het is nu 6 minuten over 6:30. Dat is de TikTok van nu in ieder geval. Senna met Waar blijf je nou hier bij Foute Friday. En dat is waar je naar luistert. Het is in ieder geval weekend. En ik hoop dat je deze opbeurende hits je toch goed doen in de aanloop naar je weekend. En dat je de sleur van je werkweek een beetje snel doen oplossen. Zodat je echt kan focussen en je echt kan klaarmaken op dat weekend natuurlijk. Mijn weekend begint morgen in Parijs. Ik ga samen met mijn broer, neefje en nichtje een lang weekend naar de Franse hoofdstad. En het klinkt allemaal heel internationaal, heel werelds. Daar hou ik wel van, want voor mijn werk reis ik ook regelmatig naar een leuke stad. Maar goed, totdat ik me besefte dat ik eigenlijk helemaal geen woord Frans spreek. In Parijs ontmoet ik dus mijn achternicht uit Amerika en haar vriend. Dat is waar we voor gaan. Zij praten natuurlijk Engels. Dat gaat nog wel. Ik kan prima zeggen... Hey, how are you? En zelfs... Can I have my tomatoes next to my sandwich? Nou, dat gaat allemaal prima. Maar zodra een Fransman zich ermee gaat moeien... dan verandert het gesprek denk ik echt... in een soort van live aflevering van Wie is de Mol. Ik weet niet wie mij bedriegt... want ik versta er toch geen bal van. Behalve... Bonsoir, une bière, s'il vous plaît. Klinkt heel overtuigend natuurlijk, maar verder dan dat kom ik ook echt niet. Dat betekent trouwens 1 bier alsjeblieft. Goedenavond, 1 bier alsjeblieft, als ik het volledig vertaal. Maar goed, ik zie het al voor me. Mijn achternicht die stelt me dan voor aan iemand die ze dan toevallig daar kent bijvoorbeeld. Die begint dan natuurlijk enthousiast in het Frans te praten. Ik knik dan vriendelijk, lach op de juiste momenten... en hoop dan vooral dat hij geen ingewikkelde vragen stelt. Moet je je voorstellen, voor hetzelfde geld vertelt hij dat zijn koe is weggelopen... En ik zou dan antwoorden, oh yes, very nice weather, yes, thank you. Nou ja, het mooie is dat mijn Engels waarschijnlijk steeds beter wordt... naarmate mijn Frans slechter blijkt te zijn. Stel je voor dat we op een gegeven moment zitten met 3 nationaliteiten aan tafel. Een Amerikaan, een Fransman en ik natuurlijk. De Amerikaan vertaalt dan Engels naar het Frans. En de Fransman die vertaalt dan Frans naar handen en voeten. En dan vertaal ik wel alles naar... Pure paniek. Ik heb geen idee. Ik weet niet wat ik dan moet gaan doen. Maar ja, dat zal ik dan. Want het zal het uitwijzen daar in Parijs. Dus ja, als je volgend weekend ergens in Frankrijk iemand hoort zeggen... Bonjour, yes, oké, okay, merci. Absolutely. Nou ja, dan is het dus grote kans dat ik het ben geweest. En eerlijk gezegd maakt het me ook niet zoveel uit. Want ja, weet je, taal verbindt mensen. Behalve Frans met mij. Ik denk dat ik gewoon maar begin met Duits spreken.

Als je heen kijkt, dan zie je denk ik iedereen dansen, omdat ze naar AN Radio luisteren, naar Feel Good Foute Friday. Want het is natuurlijk vandaag. Pascal Redeker hoorde je met Kijk om je heen. Foute Friday dreunt door je speakers hier op AN Radio. En ja, wellicht ben je nog van plan om te gaan sporten dit weekend. Alhoewel, dansen is toch ook wel een soort van workout, mocht je al thuis zijn, toch? Dus, nou ja, als er dan toch foute muziek opstaat, waarom ook niet? Maar goed, je vrije tijd is natuurlijk het uitgelezen moment om ook aan jezelf te werken. Dat doe ik ook. Ik doe ook gewoon natuurlijk aan sport. Maar van de week las ik daar dus iets raars over. Over aan jezelf werken. Over hoe aan jezelf werken ook een hele vervelende gevolgen kan hebben. Daarvoor reizen we even af naar Tilburg, waar een werknemer wel iets beter aan zichzelf zou kunnen werken. Op een bepaalde manier. De sportieveling meldde zich ziek tijdens of bij haar werk, omdat ze zelfs de kleine inspanningen zouden te veel zijn. Dus ja, tot zover niets bijzonders, want ziek is ziek. Mag je verder ook niet aan twisten volgens mij. Maar toen verscheen er een foto van haar bij een Hyrox-wedstrijd. En voor wie Hyrox niet kent, dat is dus een sportevenement waarbij je hard loopt, sleeën duwt, gewichten tilt en jezelf vrijwillig afvraagt waarom je niet gewoon op de bank bent blijven zitten. Ja, dat zou ik me dan echt afvragen. Volgens de werknemer was sporten gezond. En volgens de werkgever was het vooral gezond geweest als die dit eerder had geweten. En de rechter koos uiteindelijk niet voor de vraag: mag je sporten tijdens ziekte? Nee, maar die koos voor meer het klassieke verhaal: ik vertrouw hier helemaal geen bal meer van, je bent ontslagen. Nou ja, het gevolg: ontslag op staande voet. Wel krijgt de vrouw nog wat geld mee, maar ze moet ook wel weer wat terug gaan betalen. Dus dit wordt uiteindelijk wel weer een juridische circuittraining van facturen, wat vergoedingen en de hele santenkraam erbij natuurlijk. Maar ja, laten we wel eerlijk zijn. Als je werkgever hoort dat je al moe wordt van een kopje koffie optillen en je verschijnt een week later op een evenement waar mensen vrachtwagens lijken te verplaatsen voor de lol, ja, dan wordt het volgens mij wel lastig uit te leggen dat je herstelprogramma volledig volgens plan verloopt. Maar goed, het positieve nieuws. De vrouw heeft wel bewezen dat ze ondanks vijver toch voldoende energie had om een compleet sportevenement uit te sporten. Alleen de arbeidsrelatie, ja, die heeft de finishlijn helaas niet gehaald. Dat is dan wel jammer. Trouwens, over finishlijnen gesproken. Na een zware Hyrox hebben heel veel mensen dan maar één droom. Dat is niet nog een Hyrox doen, maar dat is een flinke maaltijd. Gewoon eten, want je bent uitgeput. Dus laten we van de sporthal naar de snackbar schakelen met een nummer dat waarschijnlijk minder calorieën verbrandt dan dat het kost. Dit zijn de Enge Buren met Pizza Canzone hier bij Foute Friday.

0: esto sigue. Un, dos, tres, cuatro.
1: Hopelijk blijft die piep niet het hele weekend in je oren zitten. Hey Gieseros Band, El Sonny Dito hier bij Feel Good Foute Friday. En daarmee sluiten we Foute Friday toch echt wel af. Een uurtje lang heerlijk eventjes losgaan op alle meezingers, eventuele foute hits die ertussen zitten. Om gewoon je weekend heerlijk ontspannen te beginnen. Daar doen we het natuurlijk allemaal voor. Mocht je nou niet genoeg kunnen krijgen van al die foute hits, dan denk je van nou, van het weekend kan ik ook nog wel wat draaien. Ga dan naar Spotify, zoek dan op Leslie Gersen, dan kom je op mijn account terecht. En dan kun je gaan naar de Feel Good Foute Friday feestlijst. Daar vind je alle Feel Good Friday foute hitjes die we hier op de radio gedraaid hebben. En meer. Dus dat is wel prettig. Dus mocht je nou nog een feestje moeten draaien, ga daar vooral heen kijken. Of voor iets rustigers, Music Night All Out 60s of 90s. Kan ook. Vanaf hier wil ik iedereen een fijn weekend wensen. Volgende week ben ik er gewoon weer. En dan zou ik zeggen, maak je klaar voor... Viva!

0: Radio.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Volgens premier Jette is er tijdens de algemene beschouwingen goed geluisterd en een nieuw en aantrekkelijk aanbod bedacht om zowel de linker- als de rechterkant van de oppositie over de streep te trekken. Het zou gaan om een pakket voorstellen die nauw met elkaar samenhangen en betrekking hebben op het sociale stelsel, belasting op inkomen uit vermogen en de koopkracht. Jette is nog altijd uit op een zo breed mogelijke steun. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. Het slachtoffer is een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. De schietpartij vond rond 3 uur vanmiddag plaats. Veel mensen waren getuigen van het schietincident op het terras. Zij wisten te vertellen dat het vrij duidelijk was dat er gericht op iemand werd geschoten. De Libanese premier Salam heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties in New York opgeroepen om niet zomaar de VN-vredesmacht UNIFIL terug te trekken. Volgens Salam kan er dan een vacuüm ontstaan. De vredesmissie die in Libanon al jarenlang actief is, bestaat uit rond de 7500 militairen uit 46 verschillende landen en loopt eind dit jaar af. Volgend jaar moeten alle militairen het land verlaten. Salam vreest dat als er geen alternatief voor UNIFIL is, er een vacuüm in de veiligheid in de regio kan ontstaan. De VN-veiligheidsraad heeft het geweld van de Houthis uit Jemen tegen buurland Saudi-Arabië in sterke bewoordingen veroordeeld. De Houthis zijn pro-Iran en hebben ondertussen de gehele kust in het zuidwesten van Jemen in handen. Ze voerden aanvallen op Riyad, een stad met 7 miljoen inwoners, en de Saudische havenstad Yanbu uit. Daarbij werd de civiele en energieinfrastructuur geraakt. Yanbu is belangrijk voor de olie-export. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Volgens premier Jette is er tijdens de algemene beschouwingen goed geluisterd en een nieuw en aantrekkelijk aanbod bedacht om zowel de linker- als de rechterkant van de oppositie over de streep te trekken. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. De Libanese premier Salam heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties in New York opgeroepen om niet zomaar de VN-vredesmacht UNIFIL terug te trekken. Volgens Salam kan er dan een vacuüm ontstaan. De VN-veiligheidsraad heeft het geweld van de Houthis uit Jemen tegen buurland Saudi-Arabië in sterke bewoordingen veroordeeld. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief promo.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Volgens de politie is deze man de enige verdachte. Op een terras op de NDSM-kade, vlak in de buurt waar de pont vanaf het Centraal Station aanmeert, werd een medewerker van justitieel complex Zaanstad doodgeschoten. Mensen die beelden of informatie hebben, worden door de politie opgeroepen zich te melden. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Volgens premier Jette is er tijdens de algemene beschouwingen goed geluisterd en een nieuw en aantrekkelijk aanbod bedacht om zowel de linker- als de rechterkant van de oppositie over de streep te trekken. Het zou gaan om een pakket voorstellen die nauw met elkaar samenhangen en betrekking hebben op het sociale stelsel, belasting op inkomen uit vermogen en de koopkracht. Jette is nog altijd uit op een zo breed mogelijke steun. Importeurs van gas en olie krijgen waarschijnlijk van de Europese Commissie een jaar langer de tijd om zich op de nieuwe methaanuitstootregels voor te bereiden. De bedoeling is om vanaf volgend jaar methaanuitstoot te laten afnemen, maar het ziet er naar uit dat de EU dat mogelijk tot 2028 zal uitstellen. Olie- en gasbedrijven zien met de nieuwe regels veel beren op de weg. Ze zouden de leveringszekerheid kunnen schaden. De Commissie onderzoekt de mogelijkheid om de wetgeving nu met een jaar uit te stellen. Vandaag heeft de Ierse band U2 hun 50-jarig jubileum bij hun oude school in Dublin gevierd. Het optreden vond plaats bij de Mount Temple Comprehensive School. U2 trad daarop voor studenten en leraren. Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr. begonnen met I Will Follow en eindigden met With or Without You. In november ligt er een nieuwe plaat van de band in de winkel met als titel Carnaval de Luz. Daarop staat onder andere een duet van Bono en de onlangs overleden Amerikaanse zangeres Dolly Parton. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit

en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Een medewerker van justitieel complex Zaanstad is om het leven gekomen. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Importeurs van gas en olie krijgen waarschijnlijk van de Europese Commissie een jaar langer de tijd om zich op de nieuwe methaanuitstootregels voor te bereiden. Vandaag heeft de Ierse band U2 hun 50-jarig jubileum bij hun oude school in Dublin gevierd. Het optreden vond plaats bij de Mount Temple Comprehensive School. U2 trad daarop voor studenten en leraren. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

als Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is AE Radio, de stem van jouw regio.

Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Verschillende staatssecretarissen en jeugdminister Sterk hebben in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat het kabinet begin volgend jaar excuses wil maken aan kinderen uit gezinnen die door de toeslagenaffaire getroffen zijn en uit huis zijn geplaatst. Het gaat om ruim 2000 jongeren. Het kabinet is al langer van plan sorry te zeggen, maar wilde eerst uitzoeken hoe die verontschuldigingen eruit moeten zien. Daar is iets op bedacht. De dossiers van deze jongeren worden op verzoek van de ouders en de kinderen opnieuw beoordeeld. En minister Sterk heeft gezegd dat jongeren die in gevaar vormen en in een gesloten jeugdinrichting zitten 's nachts niet in hun kamer worden opgesloten. Het kabinet Schoof wilde dit wettelijk regelen. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die gevaarlijke situaties veroorzaken. Zij zouden 's nachts opgesloten worden, maar minister Sterk ziet dat niet zitten. Zij vindt dit niet proportioneel en de noodzaak is in haar ogen niet onderbouwd. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Volgens de politie is deze man de enige verdachte. Op een terras op de NDSM-kade, vlak in de buurt waar de pont vanaf het Centraal Station aanmeert, werd een medewerker van justitieel complex Zaanstad doodgeschoten. Mensen die beelden of informatie hebben, worden door de politie opgeroepen zich te melden. Het driedaagse bezoek van de Chinese president Xi aan de VS zit erop. Volgens de Amerikaanse president Trump was het een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes voor zowel China als de VS. Trump laat weten dat hij zijn Chinese collega binnenkort weer zal zien. Daarmee doelt hij op de top van het Economisch Verbond in China dat in november plaatsvindt. Een maand later treffen ze elkaar opnieuw tijdens de G20-top in Miami. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld.

0: weekendsfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Vrijdagavond. Het is volgens mijn berekeningen de 25e september. Klopt dat een beetje?
1: Ja, zeker klopt dat. Okay, ik vraag me alleen af waarom knippert dat licht nou vandaag?
0: Ja, dat weet ik ook niet. Waar ben je trouwens, Arjan? Want ik. Oh, wacht even. Hij zit achter de microfoon standaard, dus ja, dat zie je hem niet meer tegenwoordig. Hè.
1: Hey, maar alles knippert. Het lijkt wel of het stuk gaat.
0: Ja, dat zou me ook niet verbazen. Okay, club 1068, 1068. We hebben een wat andere avond vanavond. We hebben natuurlijk gewoon Arjan en ik, zei de gek. Want Jermaine is nog steeds met vakantie. Dat blijft maar gaan, hè?
1: Ja,
0: dat,
1: die gozer ligt weer op een strand, jongen. Echt, het is niet te geloven. Als je nog al die foto's van hem ziet, dat is echt niet normaal meer.
0: Ja, maar weet je, die stuurt dus gewoon in één appje stuurt hij dus 74 foto's, weet je. Dus dan ben je de hele dag bezig om die foto's van al die cocktails en al dat lekkere eten en alles te zien. Het gaat helemaal nergens over, hè?
1: Nee,
0: hey, maar we hebben vandaag een wat uitgebreider gezelschap. Dat wel, maar daar kom ik zo op terug. En wat we ook gaan doen, je hoorde net de commercial van 9 oktober, de Edwin Evers Band. We hebben 8 kaarten weg te geven. En dat gaan we straks doen. En dan gaan we iets leuks bedenken, wat je dan moet doen om te kunnen winnen. Ben er nog bij?
1: Dat heb jij vast wel verzonnen al, denk ik. Dat ga je niet zo meteen nog doen.
0: Nee, dat heb ik al verzonnen. Ja,
1: ja, ja. Dat dacht ik al.
0: Ik heb verzonnen dat iedere 9e beller, want het is op 9 oktober. Dus iedere 9e beller die heeft min of meer prijs. Is dat leuk? Of,
1: dus dat betekent met 8 kaarten iedere 9e bellen. Jij denkt dat 72 mensen vanavond gaan bellen?
0: Nee, we doen gewoon in het eerste half uur één keertje. In het tweede half uur, in het derde en het vierde half uur.
1: Ja, maar je zegt elke 9e je bent mij al kwijt.
0: Ja, maar dat komt ook omdat jij bent uit Nijkerk verhuisd. Dus dan gaat ook richting de Duitse grens. Dus dan wordt je intellect ook een stukje minder natuurlijk.
1: Nee, maar ik heb wel AI, dus ik kan heel goed zelf nadenken. Later nadenken. Maar elke 9e bellen, dan klopt
0: het
1: nog niet.
0: Als we gaan zeggen van okay, je kunt nu gaan bellen, dan heeft de 9e beller heeft prijs.
1: Dus
0: zullen we dat zo
1: klopt
0: doen?
1: Mijn redenering toch nog steeds dat er dan in totaal 72 mensen gebeld moeten hebben voordat jij door je kaart heen bent?
0: Okay. Het valt gewoon niet meer te praten, het is ongelooflijk. Maar het komt goed, want we gaan het straks gewoon doen. Zo simpel is het.

0: Je hoorde Van Velzen met Sing, Sing, Sing. Met daarin een aantal titels van oude Beatle-nummers. Nou ja, alle nummers van de Beatles zijn oud, dus waar gaat het over?
1: Dit is toch een lengtegenoot?
0: Als je even wacht dat ik ook je microfoon openzet, dan kunnen de mensen je ook horen. Zo,
1: sorry,
0: kijk.
1: Ja, ik kan er niks aan doen dat jij de boel verswijnt, maar dit is toch een lengtegenoot van je? Van Velzen? Ik ben in de war met leeftijdsgenoot. Nee, maar lengte, laat maar.
0: Zo jammer, want het is zo obvious allemaal, weet je. Ja, nou ja.
1: Ja, ik vind het ook een beetje lager bij de grond, die grap.
0: Oké, je luistert naar... Hoe noem jij dat, Jermaine? Want Jermaine zit er ondertussen ook bij. Kijk, Jermaine, zo kan je ook wat zeggen. Volgens mij staat hij rechts achter, rechts voor. Jij bent rechts voor.
2: Ik zie nog geen rode lampje bij mij.
1: Hij kan ook niks, hè, die man.
2: Nee, maar hij doet... verstaanbaar of ben
1: je zeker? Nee, hoor je.
2: Heel mooi. Ja, dus... Ik moet wel zeggen, ik kwam hier net binnen en ik dacht, we hebben hier vanavond oude lullen disco. Ik heb al van die lampjes knipperen en de Old Man Edition vanavond bij Club Enigse Zacht.
0: Ja, dat geeft helemaal niet. Maar hoe komt dat nou, die old man, die oude mannen eigenlijk. We luisteren naar A1 Radio. Ik ga gewoon zijn microfoon weer dicht doen, hoor.
2: Verstandig.
0: We luisteren naar A1 Radio. En A1 Radio was hiervoor Omroep N. En in Barneveld had je Radio Barneveld. En die twee zijn samengegaan. En daardoor is het nu hier zo gezellig. Ja, en dat is nog gezelliger door de komst van Nico. Want Nico was vroeger... Nico was gewoon Radio Barneveld.
1: Nou, niet vroeger. Dat was toch heel lang geleden.
3: Ja, Radio Barneveld was wel even geleden. Maar mijn afscheid van het omroepgebeuren was niet zo lang geleden.
0: Nee, dat niet.
3: Maar van Radio Barneveld wel.
0: Ja, van Barneveld wel. Maar je hebt natuurlijk hier bij A1 heb je natuurlijk nog geprobeerd om je stempel te drukken. En ja, dat is niet gelukt. Dat is jammer. Maar...
3: ja, dat volgens mij had ik medebestuursleden. Anders, of niet, Lex?
0: Ja, nee, dat klopt.
3: Ik ben niet van de stempel drukken. Ik doe mee. En...
1: Nou, ik denk dat je je stempel wel gedrukt hebt. Want dankzij jou bestaat deze hele...
0: Ja,
1: constellatie
0: eigenlijk wel.
3: Mede, maar niet dankzij mij.
0: Nee, mede
1: dan maar.
0: Je moet ook jezelf niet te veel wegcijferen, Nico. Dat is niet fijn. Dat is niet leuk.
1: Je moet jezelf niet te klein maken.
3: zo gaat het de hele avond, neem ik aan. Het was jaren geleden dat ik voor het laatst achter een microfoon gezeten heb. Maar,
0: had dat zo gehouden? Nee, zo gaat het altijd wel. Ja, zo gaat het altijd wel. Want weet je, je moet het allemaal niet te serieus doen.
3: Nee.
0: Toch?
3: Nee, dat hoeft zeker niet.
0: Nee, je moet een beetje gezelligheid maken en een beetje flauwekul. En weet je, je kan het ook wat serieuzer maken met iemand die wel gewoon gezond verstand heeft. Maar ja, die hebben we niet, dus we hebben Arjan. Oké, ik denk dat muziek toch wel beter is.

0: Mooi, hè? Elvis Costello en The Attractions. Die hoorden er ook bij, natuurlijk. Oliver's Army. Tijdlang niet gehoord, zeg. Jeetje. Oké, ik zet hem aan.
1: Ja, nee, ik denk er valt de stilte. En ik wou bijna zeggen, nou, hou we zo.
0: We gaan het anders doen. We gaan het anders doen. Nico.
2: Ja.
0: Hoe ben jij ooit bij Radio Barneveld verzeild geraakt? En zeg nou niet met de auto, want daar komt geen boot.
2: Nee.
0: Maar hoe is dat ooit begonnen? Kort en krachtig graag.
2: In Hoevelaken.
0: Ah, dat is heel duidelijk. Ja. Ja,
1: maar dat klinkt logisch.
0: Ja. Ja.
2: Eind jaren 80 was er een zender in Hoevelaken. Die heette Radio Actief. En die werd uit de lucht gehaald ergens 1989, denk ik. In de tijd dat al die zenders uit de lucht gehaald werden.
0: Dus toen waren ze non-actief.
2: En toen werd er bedacht, hoe zouden we dat legaal kunnen doen? En in welke gemeente? Nijkerk was een optie. Alleen daar was toen wel een initiatief bezig, maar er was nog geen omroep. En Barneveld is een lekkere grote gemeente. Met groot bereik, eventueel zelfs twee zenders. Want zo groot is de gemeente Barneveld. Dus dan zijn we in Barneveld begonnen in 1990. Hebben we geprobeerd om het voor elkaar te krijgen. Dat is uiteindelijk in 1995 gelukt. Toen hadden we een omroep en een paar draaitafeltjes. En ik zette een dekje en zo zijn we.
0: Maar ook
2: begonnen.
0: Echt met platen nog, met vinyl?
2: Met platen, ja.
0: Oké. Okay.
1: Maar ja. Waar ik dan benieuwd naar ben, want die stichting heet BOZA.
2: Ja, Barneveldse Omroepstichting Actief.
1: Maar waarom dat? Waarom niet gewoon Barneveldse Omroep?
2: Omdat het voortkwam uit de piratenzender Radio Actief uit Hoevelaken.
1: Ah.
2: Dus daar is dat actief in gebleven. Barneveldse Omroepstichting, ja. Actief, BOZA.
1: Oké. Okay.
2: Daar komt het vandaan.
1: Nou, dat wist ik niet.
0: Ja. Nee. Nee. Nou ja, je weet ook niet alles, blijkt alweer.
1: Nee. Nee, dat willen we graag zo houden, toch?
0: Ja nee, wij ook.
1: Voor het weet ben ik slimmer dan jullie. Dat kan echt.
0: Dat gaat niet werken. Nee, dat gaat niet werken. Leuk. Hé, maar ik vind het leuk dat je er bent. Jij hebt ook wat muziek meegebracht, geloof ik.
2: Ja, in ieder geval wel per plaatje. Maar ik weet niet of je ze überhaupt in het systeem hebt. Dus we gaan er zo meteen wel even naar kijken.
0: Nou, laten we dat doen. We kunnen ze opzoeken en we zien het wel. Is het wel een beetje om aan te horen?
2: Ja, tot op heden wel. mijn hart ligt bij de jaren 70, 60 en 80.
0: Oké.
2: Okay. Maar wel in die volgorde, zeg maar.
0: Nou, dan zijn we al aardig bezig, dacht ik zo.
2: Ja, dus, en in breed. Maar we gaan zo kijken of er wat leuke plaatjes gedraaid kunnen worden.
0: Ja.
2: Nog leuker. Ja.
0: Nog leuker?
2: Nog leuker. Ja, ik zeg het er maar bij. Nog
0: dat kan helemaal niet. Ja. Nu is het gek.

0: Wat doe je hier, joh? Mike Oldfield samen met Maggie Reilly. Mooie Moonlight Shadow. Wat is muziek toch mooi, mensen? Prachtig. Jullie hebben al een heleboel gepraat over het ontstaan en weet ik veel wat allemaal. Dus daar hoeven we het gelukkig niet meer over te hebben. Lekker fijn, lekker makkelijk. Hey, hebben we niet iemand die een drankje kan inschenken of zo? Want we hebben, ik bedoel, ik sta hier een beetje met strot. We moeten onze kaarten weg gaan geven.
1: Nou, doe dat dan.
0: Oké, okay, nou, dat, nee, dat ga ik doen. Let op, dat gaan we doen. Oké. Wat ik heb gezegd, vanaf nu, dat geldt dus vanaf nu. Dus Frank, let op. Vanaf nu kan je bellen naar de studio. Wat is dat nummer?
1: Weet je dat niet?
2: Ik weet het.
1: Weet je dat niet?
0: Ik heb geen idee.
1: 033-246-0101.
0: Wat zegt dat nog eens?
2: 033-246-0101.
1: Dan moet je wel de schuif van Nico ook openzetten.
0: Ja, ik vroeg het aan jou.
1: Oh, sorry.
0: Ja.
1: 033-246-0101.
0: Oké, okay, dus vanaf dat moment kunnen de mensen bellen. En
1: nee, vanaf dat moment hiervoor vanaf, net.
0: Ja.
1: Ja, je kunt niet meerdere momenten aanwijzen.
0: De mensen kunnen bellen en de negende beller krijgt twee kaarten.
1: Ja.
0: Ja?
1: Nee. Nee, want als hij net zegt dat hij 8 kaarten heeft en 1 beller krijgt 2 kaarten, dan kunnen dus 4 keer.
2: 4 keer 2 kaarten.
1: Dan komen we op 36 mensen in plaats van 72, wat we net zeiden.
0: Oké, okay, nog 1 keer. Degene die zometeen de 9e beller is, wint 2 kaarten. Tenzij hij er per se 4 wil hebben, dan krijgt hij er 4. Zo simpel is het.
1: Hoe? Oh.
0: Ja. Dus ik zie de telefoontjes al binnenkomen. Dat schiet lekker op. Dan gaan ze meteen de 9e beller uitzoeken. Wil jij de mensen dan even opvangen eerst, Arjan?
1: Nee, ik ga een drankje inschenken. Dat was net wat mijn vraag was, toch?
0: Fijn, jongen. Heel goed.

0: The one and only king, meneer Elvis Presley. En als je het dan over de king hebt, dan staat daar natuurlijk een schaakspelletje. Daar staat er tegenover staat natuurlijk de queen.
1: Yes.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Je hebt een nummer van Queen uitgezocht, dat wilde je graag horen.
1: Ja.
0: Het nummer 39. Ja. Ik ga heel eerlijk zeggen, ik ken het niet.
1: Luister maar, dan ben ik ervan overtuigd dat je hem wel kent.
0: Oké, maar waarom dit nummer?
1: Ik vind het een mooi nummer.
0: Gewoon
1: we worden niet goed van Bohemian Rhapsody en Killer Queen en noem alles maar op. Deze is ook een wat rustiger nummer.
0: Ik vind dat je hartstikke gelijk hebt.
1: Ja.
0: Ja. Hier heb je Queen met 39.

0: Dat is zo jammer als er hier mensen staan die er eigenlijk niks te zoeken hebben. Queen, op verzoek van Nico, nummer 39. Leuk, leuk nummer. Ik kende het niet, nu wel. Dus, nou.
1: Het stond op het vinylsingeltje van Bohemian Rhapsody op de achterkant.
0: Oké, B-kantjes.
2: Jij kende het niet.
1: Brian May, het niet. Is wel een bekend nummer hoor. Ja?
0: Ja?
2: Jij bent de man van de pubquiz.
1: Als je verstand van muziek hebt wel, ja.
0: Ja, sorry.
2: Ja, het gaat dan mis bij het woord verstand, denk ik.
0: Ja. Dus. Nou, misschien ga ik het wel een keer gebruiken in de pubquiz.
2: Ja,
0: ik
2: verstand. Moest trouwens, ja, verstand?
0: Nee, dat nummer.
2: Oh.
1: En ook niet gezongen door Freddie Mercury. Hè?
0: Nee.
1: Brian May.
0: Ja. Ja, die kon ook gewoon best een beetje zingen.
1: Zeker.
0: Ja, en hij kon ook een beetje gitaar spelen.
1: Nog beter misschien?
0: Ja, denk ik wel. Ja.
2: Dat is wel handig over het algemeen als je in een band zit.
1: Zeker, maar...
0: Dat ligt er al. Als je de drummer bent, maakt dat niet zoveel uit.
1: De gitaar van Brian May...
2: Of je de Jostie bent, maakt het ook niet uit.
1: Maar de gitaar natuurlijk van Brian May is natuurlijk het geluid van Queen.
0: Ja, absoluut. Ja. Denk jij, Jermaine, dat je behalve die ene luisteraar nog andere luisteraars overhoudt na dit programma?
3: Ik vrees het ergste.
2: Er zit nog zo'n schuifje, Lex. Nog één.
0: Dat staat open.
2: Oh, dan is het goed.
0: Zo, ik zeg nog eens wat.
4: Ik vrees het ergste.
0: Ja, zie je wel. Ja, ja, dus één schuifje moet niet open en dan de rest wel. Oké, maar dat maakt niet uit. Degene die hier het beste antwoord is, dat ben ik. Dus jullie, kom zeg. Hey, heb jij niet wat, hoe heet het ook alweer? Nieuws uit de regio of zo?
2: Dat moet ik allemaal nog even opzoeken dan, Lex. We hebben wel alle pagina's geopend, maar nee, ik heb nog geen nieuws. Is dat teleurstellend?
0: Nou, mij boeit het niet, want ik huppel gewoon door. Maar het is gebruikelijk dat het zo af en toe voorbij komt.
2: Nou, ik kan wel iets leuks vertellen over nieuws van de Omroep.
0: Oh, leuk.
2: Want ik weet dat je klein bent, maar kijk je ook naar Jeugdjournaal toevallig?
0: Arjan, ik ben 69.
2: Nee, maar ik ben nu serieus, want van de week op het Jeugdjournaal was er een item over een meisje uit Putten die spaart bierdoppen voor Kika. En dat was een item die was gemaakt door onze redactie. En dat was een YouTube short filmpje was dat. En dat filmpje is inmiddels meer dan 1 miljoen keer bekeken.
1: Zie.
2: Dus.
0: Zo.
2: Dat is leuk, hè?
0: Ja.
2: Kom je aan met je 9 bellers.
1: Als de helft van de mensen luistert vandaag.
0: Nou, volgens mij kan de 9e nu ieder moment binnenkomen.
2: Dat denk ik ook, want we zijn al aardig op weg.
0: Dat bedoel ik. Ja. Ik heb er al 7 afgewezen. Nou, gewoon niet opgenomen eigenlijk.
2: Ja, precies.
0: Ja.

0: Het is mooi op de vrijdagavond. Ja, Metallica. Je wou wat zeggen, Nico? Dat kan.
1: Nee, ik wou het alleen maar beamen dat je...
0: Ja,
1: dat, ja,
0: nee,
1: is.
0: Dat, nee, dan klopt het. Dan zitten we on the same page, zoals dat wordt gezegd. Ik had eigenlijk Metallica dit nummer in de uitvoering met groot orkest willen laten horen. Maar de techniek heeft ons wat dat betreft een beetje in de steek gelaten. Dat is jammer. Ik zal niet zeggen dat het door Chesron komt. Nee, dat ga ik niet zeggen. Nee.
2: Dat denken we tot nu toe, hè?
0: Ja, want nee, want zometeen wordt hij boos op me. En dat willen we niet hebben.
2: Nee, dat zou je niet kunnen hebben.
0: Nee, dat zeg ik. En voor Metallica met Nothing Else Matters hoorde je aha, Hunting High and Low. Heb jij ondertussen iets zinnigs te melden, Arjan van
2: nou,
0: de Punt?
2: Ja, zeker. Weet jij dat er in Nijkerk tegenwoordig een regenboogpad is?
0: Was. Is, was.
2: Oh, dus je volgt het wel een beetje.
0: Natuurlijk.
2: Dat ding is 2 weken geleden geopend bij het station in Nijkerk, een regenboogpad. En dat ding is inmiddels in 2 weken tijd meer dan 6 keer vernield.
0: Ja, het is lastig, jongens, dit. Lastig. Ik denk dat
2: het is niet lastig. Wat je er ook van vindt, blijft er gewoon vanaf. Weet je, voor mij hoeft dat ding er ook niet te liggen.
0: Dat is het ook.
2: Ja.
0: Dat is het. Weet je, je moet... dat is het. Je moet er gewoon met je fikken vanaf blijven. Of je het ermee eens bent of niet, je hoeft het niet te vernielen.
2: Nee, precies. Ja. Kijk, persoonlijk denk ik van, ik weet niet waar zo'n regenboogpad voor nodig is. Want voor mij mag iedereen zijn die is. En dan zijn er heel veel mensen die zeggen van ja, maar er zijn ook veel mensen die dat niet vinden. Dus dan moet je iets doen. Ja, maar is dat dan,
0: ja,
2: moet je dat dan
0: opdringen niet...
2: door regenboogpaden of door
0: iets doen is niet vernielen.
2: Nee, ja, dat denk ik dus ook. Blijf er lekker vanaf. Ja. Aan de andere kant denk ik van ja, ik vind zo'n regenboogpad ook niet echt nodig. Maar ja, weet je, zwaar. Als die er is, dan is die er.
0: Nou, je zou natuurlijk ook gewoon een regulier zebrapad, de witte stroken, in de kleuren van de regenboog kunnen verven.
2: Ja, maar waarom zou je dat doen?
0: Omdat het dan... het is wel leuk voor de mensen die kleurenblind zijn.
2: Nee, maar... Dan loop ik over zo'n regenboogpad.
0: Ja.
2: En dan denk ik in één keer van, oh rood, maar nou vind ik lesbisch leuk. Dat gaat hem
0: ergens over. Rood is voor lesbisch.
2: Ja, of blauw.
0: Oké,
2: okay. Ja, mooi. Boeien, je snapt wat ik bedoel.
0: Ja, Swing Out Sister, Break Out voor Nico.

Swing Out Sister, Breakout. Het was er eentje op verzoek van Nico uit zijn persoonlijke playlist. We gaan richting de klok. We gaan richting het hele uur. En dan zit het eerste uur erop. Ja, je kan praten wat je wil, maar hij staat gewoon uit.

Robbie Williams met Eternity. Vlak voor het nieuws van, wat zal het zijn? 11 uur, 10 uur denk ik, hè? Oh ja, 10 uur, ja. Ja, ik ben niet zo bij de tijd, zegt Arjan altijd.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De politie zal de apparatuur van de Spaanse fotograaf die afgelopen zaterdag op het Haagse Malieveld bij een actie van de politie in het water terechtkwam vergoeden. Tijdens de rellen op het Malieveld werd de fotograaf door een agent in het water geduwd. De politie verklaarde eerder dat er werkruimte voor de arrestatieeenheid gecreëerd werd. Volgens een woordvoerder zou de agent in kwestie mogelijk niet gezien hebben dat er water achter de fotograaf was, maar daarmee wil ze het niet goed praten. Dat de fotograaf in het water terechtkwam is nooit de bedoeling geweest. De politieke fusiepartij PRO sluit zich in het Europees Parlement aan bij de Europese Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. 65% van de PRO-leden stemde voor rood. De uitslag van het referendum is bindend. Tijdens het ledenreferendum werd ook een nieuwe partijvoorzitter gekozen. Ruim 50% van de leden koos voor oud-FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Bij Russische aanvallen op klaarlichte dag op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen omgekomen. Meestal vallen de Russen 's nachts met drones en raketten Oekraïne aan, maar de laatste tijd gebeurt dat steeds vaker overdag. Daarnaast zet Rusland meer ballistische raketten in. Deze zijn door Oekraïne lastiger te onderscheppen. Oekraïne heeft een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen die door de VS ontworpen zijn. Tijdens zijn bezoek aan New York afgelopen week herhaalde de Oekraïnse president Zelensky nogmaals dat zijn land om luchtverdedigingssystemen zit te springen. In een interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Hij zei dat er nog nooit een wapen is geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken, en hij pleit daarom voor een wetgeving om de risico's van AI te verminderen. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: De Doobie Brothers die openden het tweede uur van Club E. Noem jij dat nou 1068 of is het 1068?
1: Club 1068.
0: Club 1068. Club 1068. Ik ga proberen om het te onthouden. Heb je last van je arm, Arjan?
2: Jij praat met mensen, maar je doet dat de schuifje niet open. Dat werkt niet.
0: Nee, dat weet ik.
2: Want dit is radio, weet je wel? Dat leeft bij de gratie van microfoons.
0: Oh! Ja, maar ik kan er soms net niet bij. Ja.
2: Nee, maar daarom, jij hebt ook een hoofd voor radio. Daarom zit je ook niet op tv. Dan moet je ook gewoon gebruik maken van microfoons en zo.
3: Nu staat zijn hoofd wel op internet. Dus,
2: Zijn hoofd op internet?
3: Ja, ja.
2: Blijf
3: ja.
2: wel plakken, ja. Kijk.
0: Het is zo triest.
2: Ik heb nieuws trouwens.
0: Ja, dat zeg je allemaal.
2: Nee, maar nu serieus. Er is iemand in Garderen die, heel stom, maar die is getrouwd.
4: Dat is niet stom. Hè?
2: Ja, nee, dat is niet normaal. Dat moet je toch...
4: Hij pleegt verkeerde vrienden.
2: Ja, dat sowieso. Ja, en misschien, ook nog wel een verkeerde vrouw, maar dan komt hij pas over 20 jaar achter als hij gewoon bereid met niks zit. Bij wijze van stunt hebben zijn vrienden zin in een stukje kaas in mijn keel. Die hebben zijn werkbus achter in de tuin gezet. Gewoon met een hijskraan. Vonden ze leuk.
0: Ja, waarbij ik aanneem...
2: Ja, moet je uitleggen bij je baas waarom je te laat op je werk bent.
0: Ja, ik ben even iets later vandaag.
2: Ja, hoezo? Ja, mijn bus staat achter het huis. Ja, dat is toch geen probleem? Nou.
4: Ja, ik hoop dat hij zelf een kraan heeft of een kan huren.
2: Ja, ja. Of je moet hem even proberen door de steeg te krijgen, maar dat zal hem meevallen.
4: Nee, drie tegels breed. Gaat niet lukken.
2: Hebben wij inmiddels alweer nieuwe mensen die gebeld hebben? Nu in tweede uur, Lex?
0: Nee, nog niet, want ik heb het nog niet gezegd.
2: Oh, ja, want jij bent chef telefoon, hè? Je zit bij die telefoon.
0: Ja, ik zit bij de telefoon, maar ik zal het nog eventjes vertellen. Want Natasja belde. En Natasja die vindt het heel leuk om naar Edwin Evers te gaan op 9 oktober. Maar ze wilde niet met haar stemmetje op de radio.
2: Hmm.
0: Dus ja, nou ja, dus ik heb ze toch maar wel gegeven.
2: Ja, dat vind ik eigenlijk niet kunnen.
0: Waarom niet?
2: Nou, je moet toch mensen kunnen horen en eventjes diep in de ziel kunnen kijken waarom ze naar Edwin Evers willen. Het is trouwens wel een fantastische band, die Edwin Evers.
0: Het is een hartstikke, hartstikke...
2: Ik zou er best wel heen willen.
0: Sterker nog...
4: Er zijn nog kaarten.
0: Nee, jongens, dat kunnen we niet maken. We kunnen er niet zomaar allemaal zelf naartoe gaan. We moeten ze verloten. Ik had trouwens wel de gitarist van de band, Bert, had ik een berichtje gestuurd of die misschien vanavond bereikbaar was, zodat we... Maar dat kan niet. We kunnen niet een telefoongesprekje met hem voeren, want ze zijn ergens aan het optreden.
2: Ja, en hij kan er natuurlijk niet doorheen komen door al die mensen die hierheen bellen. Dat is denk ik ook wel een beetje het probleem.
4: Dat zal het zijn.
0: Ja. Oh, dat zal het misschien wel zijn. Ja.
2: Dus, heb je nog muziek, Lex? Want we zijn er nou toch toevallig.
0: Is muziek... Denk je echt dat het veel verschil maakt?
2: Ja, ik hoor muziek liever dan jou.
0: Oké, u vraagt.

0: Ik doe gewoon al die schuifjes over, dan weet ik zeker dat ik goed zit.
1: Ja, wat jij wil, Lex.
0: Dat zeg ik. Hey, je hoorde Journey samen met haar band Earth and Fire. Journey is ook al niet meer.
1: Nee.
0: Wat moeten we nou?
1: Ja, dan mag ik bijna zeggen dan maar naar Tina Turner, maar die is ook niet meer.
0: Die is ook niet meer. Nee, maar ze vallen allemaal als hoe zeg je dat? Als witjes.
1: Ja, dat zijn natuurlijk allemaal artiesten die in onze jeugd echt al bekend waren.
2: Ja,
1: en
2: ja,
1: die gaan
2: zeker.
1: Dan langzaam allemaal. Jouw generatie gaat dan langzaam wegvallen, zeg maar, waar je groot mee bent geworden.
3: Gelukkig ben ik nog jonger.
0: Wacht even, hoor ik ergens een lama schijten?
1: Ja, dat soort dingen kun je niet zeggen op de radio. Dat is gewoon,
0: Nee, dat kan je ook niet zeggen op de radio.
1: Kan niet.
0: Want al die luisteraars die gaan nu verontwaardigd bellen.
1: Ja, precies. En die komen niet door omdat we die kaarten...
2: Stel dat er iemand luistert, dan is dat zo.
0: Ja. Absoluut.
1: Nee, ik vind dat niet kunnen.
0: Nee, heb je nog iets te roepen verder? Iets zinnigs?
1: Nee, ik weet niet. Jij bent wel van de op de centen zijn, hè?
0: Op de centen?
1: Ja, jij let wel op de centjes.
0: Dat is meer mijn vrouw. Die let op de centjes waar ze naartoe gaan allemaal.
1: Ja, nee, precies. En daarom moet jij ook op de centen letten. Want anders krijg je een draai om je oren. Zo werkt dat.
0: Oh.
1: Toch? Ja, ik krijg thuis ook elke week braaf mijn zakgeld in een zakje mee. En daar moet ik mee doen.
0: Ja, ja. Ja, dat klopt. Dat is zo. En dan geeft zij het uit verder.
1: Ja, nee, en vorige week kreeg ik in plaats van mijn zakgeld in een zakje... kreeg ik een Axel Giro mee. Dus of ik even wilde betalen.
3: Oké, stel niet, toch?
0: Ja. Ik krijg af en toe... Hoort zo'n ding ook alweer? Zo'n waar je je toestel op moet houden? Zo'n
3: QR-code.
0: De QR-code. Ja, die is zo'n QR-code krijg ik mee. Ja, en dat is het dan. Ja.
1: Ah ja, ja. Ja. Nee, ja, ik denk misschien is dat bij jou wat anders voor de thuiszorg of zo.
0: Nee, nog niet.
1: Ja. Maar wat ik zeggen wou, als je echt op de centjes bent, wat jij dus niet bent dan, maar dan kun je op de website van VRMG kijken. Want daar is deze week een artikel gepubliceerd waar je het goedkoopst kan tanken in onze regio.
0: Oké.
1: Okay. En dat zijn dan het goed. Nou ja, het goed.
2: Minst duur.
1: Waar je het minst duur kunt tanken.
2: Ja. Zeker niet goedkoop.
1: Ja. Het verschilt echt in centen natuurlijk, want die verschillen zijn minimaal. En onze regio waar we in zitten is natuurlijk tegenwoordig 8 gemeenten. Dus je vrijheid voor 40 euro benzine om bij de goedkoopste benzinepomp uit te komen.
2: 3 centen per liter te hebben.
1: Ja, precies. Dus ik weet niet of dat slim is. Maar als je wil weten waar je goedkoop kunt tanken, goedkoper kunt tanken, minder duur kunt tanken, laat ik het even goed zeggen. Ja. Dan kun je even kijken op vrmg.nl.
0: Nou, dat vind ik wel zinnig.
1: Ja, hè?
0: Ja. Vooral als je bijvoorbeeld wat langer erover doet om naar huis te gaan. Dat kan namelijk soms een... Ja, ik moet nu op dat dingetje drukken.
1: Je kan ook gewoon wat doorrijden. Af en toe schakelen, dan kun je wat sneller rijden.
0: Ja, ik moet op die spacebar drukken, maar ik kan er niet bij.
1: Nee, dat zal niet. Over trouwens snel naar huis gaan. Degene met de snelste auto zit tegenwoordig
0: die
1: daar, hè?
0: Die zit daar.
1: Ja. Met zijn dikke patserbak.
0: Ja, maar stel je voor dat ik van mij ervoor zit, dan komt hij
1: ergens. Dat is ook allemaal AI.

0: Mooi, hè?
1: Had Nico deze, had jij die uitgezocht?
0: Nee.
2: Lex heeft die uitgezocht.
0: Dit komt uit mijn eigen lijstje.
1: Nou, dan heb je ook een keer een goede gedaan.
0: Dat zeg ik. You're the Little River Band met It's a Long Way There. In dan ook nog in de long version. Kan je nagaan. We gaan zo meteen straks nog een nummer draaien wat een beetje anders is dan anders. Nog enige zinnige...
1: ik wou zeggen, we hangen aan je lippen, maar...
0: Oké. Okay. Hey, eventjes voor de goede orde wat betreft de kaarten, verlotingen en zo. Ik zie dat er hier hebben er... Wacht even, maar even kijken.
1: Ja.
0: 760 oproepen op deze telefoon.
1: Ja, dat klopt. Ja. Die staan er echt.
0: Ja, die staan er echt. Ja, nee, dat je het gewoon even wil weten. Hè?
1: Maar dat is niet allemaal van vandaag. Dat moet ik er ook even bij zeggen. Nee, maar die staan er wel, ja.
0: Verpest het even lekker.
1: Oh, sorry.
0: Heb je iets zinnigs? Wel iets zinnigs?
1: Ik lees net dat Geert Ruida net het trainingskamp van Oranje verlaten heeft. Dus die doet, wat is het, morgen? Overmorgen niet mee. Ja, wie boeit het wat?
0: Ja. Ja, oh, dan moeten ze inderdaad. Weer...
2: Wie boeit het wel?
1: Wat misschien wel boeiend is, is dat bij Stroe zijn explosieven gevonden onder een viaduct.
0: Oh.
1: En dat zijn explosieven die komen uit de Tweede Wereldoorlog. Maar dan denk ik, volgens mij was er eerst een oorlog en daarna een viaduct.
0: Ja.
1: Dan had je die dingen toch al een keer tegen moeten komen? Of ben ik
0: eigenlijk wel, tenzij ze nu net zijn neergelegd. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja,
2: dat kan wel, maar die kans is niet zo groot.
0: Nee, dat niet. Maar ik denk, ik zeg ook eens een keer wat.
1: Nee, maar ik vind het zo. Het gaat ook niet om één, het zijn er een paar. Ja. Dat zijn explosieven uit de Tweede Wereldoorlog en waarschijnlijk kwamen ze uit Rusland.
2: Uit Rusland?
1: Ja, Rusland. Okay.
0: Zie je wel, dus die Poetin komt toch dichterbij.
1: Ja,
2: die was nog niet eens geboren.
0: Nee,
1: dat zeg je nou. Maar hoe oud is die Poetin?
2: Ja, maar niet in de Tweede Wereldoorlog. Dan moet
1: hij al
2: 81 zijn.
0: Google is your best friend, hè?
1: Zoek maar op.
0: Hou jij de tijd bij, Nico?
2: Ja. Ik heb de stopwatch lopen.
0: Oké, dat is goed.

0: Je hoorde Foreigner met That Was Yesterday. Nou, dat klopt, dat was het.
1: Ja, zeker.
0: Ja, hij is al van een tijdje terug. Dus ja, dat,
1: je had je 40, denk ik.
0: Het zou zomaar eens een keertje kunnen. Ja.
2: We hebben trouwens even uitgezocht, maar Poetin is inmiddels 73 jaar. Hij is geboren in 1952.
0: Dat is jammer.
1: Hij is volgende week, die week erop, wordt hij 74. Dat gaat snel.
0: Ja, jij doet er gelijk even 10 jaar bij.
2: Ja, die Russische jaren, dat gaat hard, hè? Ja.
1: Je wordt gewoon snel oud.
0: Ja. Hey, Nico. Jij hebt gevraagd voor een plaatje. Hoe heet dat meisje? Gabby Appleton?
1: Nee, het is een groep. Grabby Appleton.
0: Oh, Grabby
1: Appleton.
0: Appleton. Het is een groep.
2: Ik heb er nooit van gehoord.
0: Nee, ik heb er ook nog nooit van gehoord. Hoe kom je erbij?
1: Het is gewoon een lekker nummer.
0: Gewoon een lekker nummer.
1: Ja, ik heb het singeltje thuis. Het is een goed nummer.
0: Ja, lekkere nummers maak ik zelf ook wel.
2: Dat jij wel, vriend.
0: Ja, ik wel. Ja. Oké. Ja, normaal, ik vind bloedlink om nummers te draaien die ik niet ken natuurlijk. Maar
1: je kent hem wel.
0: Ik vertrouw jou en ik...
1: Zou ik doen, ja.
0: Oké, nou, we gaan het zien.

0: geinig. Krabby Appleton.
1: Krabby Appleton. Ja. Go back.
0: Go back. Zou het nou zo kunnen zijn, Nico, dat, dat de Moody Blues dit nummer ook, of dat heette dan toevallig ook Go Back waarschijnlijk?
1: Nee, Go Now.
0: Oh ja, Go Now.
1: Go Now.
0: Heel goed.
1: Dat is uit een andere tijd ook wel.
0: Twee punten voor Nico.
1: Ja.
2: Ja. Nou, je krijgt hier gewoon even les, Lexie. Hé, hey, dat is even lekker.
0: Oh ja, ik krijg gewoon even les. Jongen.
2: Ja, soms krijg je gewoon spijt dat je die microfoon weer openzet, hè?
0: Ja, dat klopt. Ik zet hem zo meteen ook gelijk weer dicht.
2: Ja, want, heel verstandig.
0: Want, wat heb ik klaarstaan?
2: Het nieuws, maar die heb je al twee keer overgeslagen vandaag.
0: Dat klopt. Ik heb één van mijn meest favoriete nummers klaarstaan.
2: Oeh. 69?
0: Enige in, nee, ik ben 69. Dus oh, mijn sorry. Dat is ook mijn favoriete nummer. Dat klopt. Maar hebben jullie enig interesse?
1: Ja.
0: Ja?

0: Waar Nederland toch een beetje groot in kan zijn, hè? Focus, zeker, hoor je, met het nummer Sylvia. Blijft goed. Ik vind dat heerlijk.
1: Ja. Ja.
2: Maar het is voornamelijk instrumentaal. Waarom heet dat nummer dan Sylvia? Dat is een serieuze vraag.
0: Het is een ode aan Sylvia.
2: Ah, welke Sylvia?
0: Ik heb werkelijk geen idee.
1: Oh. Ja, zoek op. ChatGPT, Google.
3: We komen er vanzelf achter.
0: Ja.
2: Nou, gaan we er kijken.
0: Oké, okay, jij zoekt het op.
1: Ja.
0: Okay, hoe heet dat programma ook alweer?
3: Tijdloop, 2 voor 12.
0: 2 voor 12, kijk, nou, daar zitten ze alle twee.
3: Bijna.
0: Daar zitten ze alle twee. Het is net alsof ik naar de Muppet zit te kijken.
3: Ik pak de encyclopedie erbij.
2: Het zijn meer Wolder voor Stettler.
3: Ja.
0: Dat zeg ik.
3: Oeh.

0: Ja. Elton John. Met The Goodbye Yellow Brick Road.
1: Ja.
0: Ja, dan moet ik eventjes...
1: Mooi nummer. Misschien wel het mooiste nummer.
0: Nou ja, dat vind ik... Ja, ik vind Candle in the Wind vind ik ook wel wat, hoor.
1: Nou, dit is mijn favoriete van Elton John.
0: Oké. Okay. Ja. Oké, okay. Nou, dat mag. En dan heb ik hier ook weer een stukje muziek. Wat iedereen natuurlijk kent. Maar niet iedereen kent het in deze uitvoering. En die is wel wonderschoon.

0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: 1973. Toen waren we allemaal nog jong.
1: Ja, heel jong. Ik zat op de lagere school.
0: Zo! Oh ja, nou, dan wilden ze mij nooit hebben. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat was meer in de... Op de hoe heet dat dinges? De voortgezette onderwijs. We zijn er doorheen. We draaiden zo nog even eentje. Tot besluit. En... Dan is het weer gebeurd. Dan hebben de mensen weer kunnen genieten van wat anders dan de reguliere Club 1068.
1: Ja.
0: En ja, ik kan niet anders zeggen, maar volgende week is die weer terug. Dus ja, is alles weer bij het oude. Ja.
1: Ook fijn, toch?
0: Ja, nee, ik kan er niet meer van maken. Ja. Nico, mag ik jou ten zeerste bedanken voor jouw aanwezigheid hier?
1: Ik vond het leuk, gezellig.
0: Ja. Nou, ja. Weet je, als nou Jermaine volgende keer weer met vakantie is... Dan gaan we het gewoon een keertje overdoen.
2: Ja,
1: goed idee.
0: Stuur
1: maar een berichtje of een telefoontje.
0: Dat zal ik doen. Ja. En dan moeten we even kijken of misschien Arjan gelijktijdig met vakantie kan zijn. Dat zou ook wel.
2: Ja, geen probleem. Ik ga al met Jermaine mee. Hou zijn kommetje vast. Iemand moet je zo niet maken. Nee.
0: Het is goed. Jongens, bedankt dat jullie er waren. En heel graag tot een volgende gelegenheid. En voor die luisteraar... Fijn weekend.
1: Fijn weekend.

De Glimt. Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief

0: radio.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. De omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland, omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen. De mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. En in een interview met Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft-medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Hij zei dat er nog nooit een wapen is geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates pleit daarom voor een wetgeving om de risico's van AI te verminderen. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.

Begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.

either way you have.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begroting.

0: precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland, omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag.